De kantate BWV 146 weer müssen durch viel Trübsal. U hoorde als solisten Sandra Pio, sopraan, Bonja Bartos, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. Met het Amsterdam Baroque Orchestra en het Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman, de man van deze week in Geen Dag Zonder Bach. Ton Koopman lijkt echt een beetje op de grote Bach. Hij is een echte herkapelmeister. Hij is klavecinist, organist, dirigent en componist. Ja, dat bewaren we nog even. Eerst nu de organist. We beginnen met galante lichte orgelmuziek die de niet-orgelliefhebber wellicht zal verleiden. De eerste trio-sonate voor orgel in S, BWV 525. Bach had in zijn Keutense tijd niet meer echt als organist gepraktiseerd, maar sinds zijn komst in Leipzig wel weer heel vaak. Hij schrijft nu een ander soort orgelmuziek dan voorheen. Hij zet een nieuwe standaard qua techniek en mogelijkheden. Men vermoedt weer dat het is voor zijn zoon Wilhelm Friedemann, die in de jaren 1730 gaat solliciteren. En ja, papi bemoeit zich met alles, want zijn zoons moeten uitblinkers worden.

Dat was de eerste trio-sonate voor orgel in SBWV 525. En Ton Koopman bespeelde het orgel van de Jacobikirche in Hamburg. Toch even nog het huzarenstukje der orgelliteratuur. De Toccata en Fuga in D-klein, BWV 565. Uit Bachs jonge jaren. Zelfs angetwijfeld, ja, is het eigenlijk wel van hem. Maar de heren wetenschappers weten niet wie het dan wel geschreven zou kunnen hebben. Niemand dus. Bach-kenner Rob van der Hulst vermoedt dat het een bravoerstukje is uit de gymnasiumtijd van de jonge Bach in Lüneburg, waar hij aan de koorschool verbonden was. Van zijn 14e tot zijn 17e. Zijn stembreuk was al vroeg en men heeft daar zijn talent gezien en verder ontwikkeld. Vooral organist Böhm zal veel in hem geïnvesteerd hebben. Wonderkind Bach kreeg al op zijn 17e een baan als organist aangeboden en mocht op die leeftijd orgels keuren die omgerekend miljoenen hadden gekost. Zoveel wist hij technisch al van het orgel af. Maar hij gebruikte dit soort muziek ook om de registers en de harmonieën te testen. Markerende muziek, vaak in films en vooral ook horrorfilms gebruikt. Ja, een duivelskunstenaar kan dit pas goed. En de goede Ton, een aardiger mens, bestaat er niet in de wereld, heeft dat ook in zich. Ton Koopman, luistert u maar.

De Toccata en Fuga in D klein BBW 565 werd uitgevoerd door Ton Koopman op het Christian Müller orgel in de Waalse Kerk in Amsterdam. En tot zover voor deze dag Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

geen dag zonder Bach. En u hoort het aan het orgel. We gaan verder weer met Ton Koopman. Geen dag zonder Bach is een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ton Koopman dus deze week. Ton Koopman de klavecinist nu, terwijl we hem nog orgel horen spelen in de begintune. Begin jaren 70 was Ton docent klavecimbel aan het Gronings Conservatorium. Iedere keer laadde hij als pionier van het eerste uur het prachtige instrument, vervaardigd door klavecimbelbouwer Klop, in zijn knalrode De Chevaux bestelautootje en tufte daarmee over de Afsluitdijk. Want in Groningen begon de historische uitvoeringspraktijk pas echt. Daar was in 1973 de eerste authentieke Matthäus Passion in Nederland te horen, onder leiding van Johan van der Meer. Ton en vele anderen, zoals Siek Kuiken, René Jacobs en Max van Egmond, waren van de partij. Hier de prachtige derde vioolsonate met Catherine Manson, met wie hij deze geweldige stukken mooi op de cd heeft gezet. Bachs zoon Carl Philipp Emanuel vond ze behoren tot de beste werken van zijn dierbare vader. Een serie van 6 dus weer. Later als zodanig verzameld, de meeste werken ontstaan in die vruchtbare jaren 1720. Het begin van deze sonate in C-klein, in die prachtige wiegende maat, is een regelrechte oorwurm. Een cognitive itch, muziek die blijft hangen in je brein.

U hoorde de sonate voor klavercimbal en viool nummer 4 in C klein, BWV 1017. Met als uitvoerende Ton Koopman en Catherine Manson. We gaan naar een vroege kantate toe, BWV 150, Nach dir her verlanget mich. Deze kantate wordt op 16 februari om 7:15 in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn, uitgevoerd door het Gelders Bach Collegium. U kunt de een en ander vinden bij www.geldersbachcollegium.nl. Deze kantate is besproken in aflevering 75 in het kader van de vierde symfonie van Brahms, die uit de chaconne van het laatste deel van deze kantate de melodie van het laatste deel van zijn symfonie gebruikt als een soort passacaglia. Let ook op het prachtige terzet, een kolfje naar de hand van Ton Koopman, die deze zeer vroege kantate ook als een van de eerste opnam voor zijn Bach-cyclus. Het project zou nog jaren duren en is een van de mooiste geworden op kantatengebied. En Ton verklaart steeds hoe hij hierin is gegroeid en Bach echt pas goed heeft leren kennen.

En dat was de cantate BWV 150, Nach dir, Herr, verlanget mich, uitgevoerd door de sopraan Anne Grimm, de altus Peter de Groot, tenor Joost van der Linden en bas Donald Bentvelsen, samen met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir, onder leiding van Ton Koopman. Behalve Ton Koopman de dirigent, Ton Koopman de clavecinist vandaag. Geen beter werk te laten horen dan het Brandenburgsconcert nummer 5 in D. Groot, waarin zich een aardverschuiving voordoet in de muziekontwikkeling. Want Bach laat het klaversymbool zich als begeleidingsinstrument losmaken van het orkest en een soloplek innemen. Het klaversymbool gaat steeds meer ratelen en in spannende bogen spelen. Na ruim 6 minuten is het orkest er als het ware uitgespeeld, met stomheid geslagen en stopt. En dan begint het vuurwerk. Adembenemend. Het klavierconcert werd geboren. Haydn en Mozart en al die anderen na hen bleven dit principe volgen en werkten het uit. Alleen Bach zelf kon dat toen zo. En nu dus Ton Koopman, ook een meester.

Het Brandenburgs Concert nummer 3 in G. Groot PVV 1048. We hoorden Ton Koopman als solist, klavercimbel, en als leider van de Amsterdam Baroque Orchestra. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Het programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma samensteller is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Het orgel geeft het hier al aan. Deze week geen dag zonder Ton Koopman. In het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag, deze week ook, tussen 1 en 2 uur bij de concertzender. Ik wens u goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl. En de programma samensteller is Govert-Jan Bach. Ton Koopman bleef in de voetsporen van Johann Sebastian Bach. Zijn tweede vrouw is ook een musicienne, net als Bachs tweede vrouw Anna Magdalena Wilke. Tons aanvankelijke leerling, klaversymbolkleerling, Tini Matteau, werd zijn vrouw. Zij is ook degene die als opnameleidster, zeg maar de producer van Tons projecten, is gaan optreden en heeft op die manier ook aan zijn succes bijgedragen. Maar hier gaan ze samen op de klaversymbol voor dat heerlijke dubbelconcert in C groot BWV 1061. Het derde deel is een prachtig te volgen fuga. Eerst het ene, dan het andere, klaversymbol, dan het orkest. Wervelend, transparant, tegelijk. De Koopmans aan het werk.

U hoorde dubbelconcert in C groot, BWV 1061 van Johann Sebastian Bach. En de solisten waren Ton Koopman en Tini Matteau, het echtpaar op klaversimmel met de Amsterdam Baroque Orchestra. Dan nu een van de mooiste cantates die Bach, en het is de zogenaamde trouwerode, geschreven heeft ter gelegenheid van de dood van Christiana Eberhardine. Zij was keurvorstin van Saksen en koningin van Polen. Het werd uitgevoerd op 17 oktober 1727. In aflevering 62 gaan we daar uitvoeriger op in. Het is Tons begrafenismuziek, naar zijn zeggen. Het is zo'n stuk met enorme diepgang waar Bach er weer in slaagt om verdrietige emoties om te zetten in muziek. Bij hem is er altijd zo'n mooie verhouding tussen ratio en gevoel. Aldus, zegt Ton Koopman.

En dat was de eerste cello-suite in G groot, BWV 1007, met de delen prelude, allemande en courante. En dat werd dan uitgevoerd door de mystery guest, de cellist nummer 1, noemen we die maar. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender, op de werkdagen tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag. Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert-Jan Bach over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert-Jan Bach ons op vaardige wijze de

wereld van de Matthäuspassie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De vier cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij Rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Het is 1 uur geweest en daar zijn we dus weer op de Concertcentrum met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. En vandaag geen zang, maar we gaan eens extra inzoomen op de cello. Met weer een paar vroege orgelwerken van de jonge Johann Sebastian trouwens. Vivaldi was in vele opzichten inspirator van Bach. Hij leerde in Weimar veel van diens werken kennen, zonder hem overigens ooit te ontmoeten of naar hem in Italië te reizen. Vivaldi heeft talloze celloconcerten geschreven en wellicht kende Bach dit heerlijke concert ook. We gaan luisteren naar een uitvoering door Wouter Müller, begenadigd cellist. En die Wouter is een broer van de helaas te vroeg omgekomen vioolbouwer Max Müller. We horen het concert in B-klein door het Concerto Amsterdam onder leiding van Jaap Schreuder. En ook bij Vivaldi hoort u het doordringende en weemoedige B-klein.

De cellist Wouter Müller gaf een uitvoering van het concert in B-klein van Antonio Vivaldi, samen met het Concerto Amsterdam onder leiding van Jaap Schreuder. Maar wat Vivaldi niet deed, was solo werken voor cello schrijven. Bach wel, en zette daarmee een monument voor de cello op de kaart. Eigenlijk pas in 1890 ontdekt door een 13-jarige Pablo Casals in Barcelona. Casals had op een dag net een hele cello van zijn vader gekregen en mocht de kindercello's dus thuis laten staan. En hij ging toen samen met hem op zoek naar wat cello-muziek. En toen vond Pablo Casals die suites in een duister antiquariaat en er ging een schok door hem heen. Met deze schat onder de arm ging hij naar huis en speelde iedere dag, geen dag zonder Bach dus, uit die suites. Zodat hij ze in één week allemaal weer had doorgespeeld. En het duurde 12 jaar voor hij het publiek ze durfde te laten horen. En hij bleef ze toen spelen tot zijn dood. Geen dag zonder Bach. Dat was zijn motto. Het motto van Pablo Casals dus. Hij begon dan 's morgens op de piano wat uit het Wotenbrierte klavier te spelen en zette zich daarna aan het cello spelen. Pas eind jaren 30 nam hij ze op. Hij was toen al balling van het fascistoïde Spanje van Franco. Wij vinden de uitvoering misschien wat zwaar en zwelgend vandaag de dag, maar hij speelt opvallend fris en krachtig. Waarschijnlijk met zijn pijp in de mond. U hoort alle 6 onderdelen van de 3e suite voor cello in C groot, BWV 1009. In het eerste deel lijkt er sprake te zijn van een tomeloze verliefdheid die als een waterval over ons heen komt.

De derde suite voor cello in C groot, BWV 1009, werd uitgevoerd door Pablo Casals. Als tussendoortje weer wat pittige orgelstukken van de jonge Sturm und Drang Bach uit Arnstadt. Eerst het meer dan virtuose pedaalexertium in G klein, BWV 528, om de voetvlugheid te oefenen. En daarna Preludium con Fuga in A klein, BWV 551. Men zei dat Bach's voeten zo snel over de pedalen ging dat men ze niet meer kon zien.

Dit was BWV 528 en BWV 551, respectievelijk Pedaal Exertium in G klein en Preludium Confuga in A klein. U hoorde Wilhelm Krumbach op het herfstorgel van de Schlosskirche zu Lahm in Itzgrund. En dan nu weer, net als gisteren, de Mystery Cellist, mannelijk of vrouwelijk, in de tweede suite in D klein BWV 1008. De delen zijn prelude, sarabande en gigue. Na de prelude in het zware D-klein, de statige en aria-achtige sarabande, statige dans is dat, en dan tenslotte de wilde gigue.

Aldus de tweede suite in D-klein van Johann Sebastian Bach, en dat is BWV 1008, prelude, sarabande en gigue, gespeeld, ja, door de mystery guest. Als ik het goed heb geteld, was dit de tweede mystery guest in deze week. Wel, voor vandaag was dit het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere dag, iedere werkdag althans, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Dit was de zesde suite in D groot, à Saint-Cœur, BWV 1012, met de delen prelude, allemande, courante, sarabande, gavotte 1 en 2 en gigue. Gespeeld door Pieter Wispelwey op de cello piccolo uit 2012. Wel, en tot zover voor vandaag dat solistenportret van Pieter Wispelwey in het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, dagelijks, op werkdagen althans, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. En de samensteller van dit programma is Govert Jambach. Goedemiddag en mogelijk tot morgen.

Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Vandaag kiezen we weer voor een kantate, maar wel een waarbij de cello een grote rol speelt. We maken er tenslotte een celloweek van. Het is weer die vijfsnarige cello piccolo die we daarin horen. Het gaat om de indrukwekkende kantate BWV 115, Mache dich mein Geist bereit. En dat is een kantate voor de 22e zondag na Trinitatis, op 5 november 1724, dat schrijven wij dan. Deze kantate, een half jaar na de Johannespassie geschreven, roept de sfeer van de passionen op. Het thema is wakker worden uit je slaap en in die waakzaamheid bidden om vergeving. Want de dood kan zomaar toeslaan. Wachet und betet. Dat u niet in verzoeking vallen, dat horen we in de Matthäuspassie. Hier is dat thema minstens zo meeslepend en psychologisch uitgewerkt. En met wat voor ongelooflijke muzikale taal confronteert Bach ons. Het is een vermaningskantate. Als je niet wakker bent, ja, dan kan de dood toeslaan voordat je de zaak hebt opgeruimd, schoon schip hebt gemaakt en je zomaar onder de straf van het gericht valt. Wij geloven niet meer in hel en verdoemenis en zouden nu spiritueel spreken van het wakker zijn, present, oplettend, aandachtig, bewust zijn. Met tegenwoordigheid van geest voor jezelf en je medemens. Wakker worden uit je onbewustheid, dat zien we al bij Mahler in zijn derde symfonie met de woorden van Nietzsche. Ich schlief, aus tiefen Traum bin ich erwacht. Het beginkoor in onze kantate wekt ons in een helder G-groot uit onze nachtelijke sluimer en dan meteen golft als een beginnende tsunami het orkest in E-klein, begin van de Matthäuspassie, over ons heen. In een zware basfiguur, een ostinato, horen we dreigende voetstappen naderen, alsof de commendatore van de Don Giovanni binnenschrijdt. En klinken de woorden van de alt, slaap je nog steeds, dan ineens in een fel allegro, als je nog niet wakker bent, zou de straf je wel eens kunnen verrassen. En kun je overvallen worden door de slaap van de eeuwige dood. Een Siciliano-ritmiek laat een slaapliedje vermoeden, maar intussen, als een dief in de nacht, kan de dood komen. Existentiële muziek, erop of eronder. Gelukkig komt er een tweede, mildere, maar melancholische aria in B-klein voor de sopraan. Bete, bete, tijdens dat waken. Ongelooflijk mooi. Eerst de traverso met de cello piccolo en dan voegt zich de sopraan zich daarbij. Voor Maarten het Hart en Simon Vestdijk een van de allermooiste aria's. Die maken dat je je levenslang voor Bach op je knieën ligt. Zo zegt Maarten het Hart het tenminste.

Goedemiddag en weer welkom bij ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joost.

U hoorde BWV 115, Mache dich mein Geist bereit, voor de 22e zondag na Trinitatis. Dat was toen op 5 november 1724. En de uitvoering berustte bij de sopraan Barbara Schlick, de altus Andreas Scholl, de teneur Christophe Brigadien en de bas Gotthold Schwarz. Samen met het ensemble Baroque Limoges, onder leiding van Christophe Coin, en die speelde ook de violoncello piccolo. En dan nu de tweede suite BWV 1008 in het zware D-klein, maar met wat een sarabande.

De tweede cello-suite in D-klein, BWV 1008, met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, minuet 1 en 2 en gigue, in een uitvoering van Maria Kliegel. En dan tot slot weer, net als de vorige dagen al, de mystery cellist van het NMF, het Muziekinstrumentenfonds. En die mystery cellist in dezelfde suite dan de delen, zoals ik al zei, allemande, courante, minuet 1 en 2.

Dit was een uitvoering van het Brandenburgs Concert nummer 3 in de G. Groot BWV 1048. Een uitvoering door Cecilia Bernardini, viool, zij is de concertmeester. En de dirigent was John Butts. Hij bespeelde het klavercimbal. Het orkest was het Dunedin Concert. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Morgen gaan we weer verder. Tot dan.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van het programma is Govert-Jan Bach. Gisteren lieten we horen dat de Johannespassie niet uit de lucht kwam vallen. Toch is dat wel een beetje gebeurd met de eerste uitvoering. Misschien beter gezegd, hij kwam uit de hemel vallen als een deus ex machina. We schrijven Goede Vrijdag 1724. Bach was nog geen jaar in dienst in Leipzig. Bij contract had hij wel tweemaal beloofd dat hij niet te lange en niet te theatrale muziek, niet zo openhaft, mocht schrijven. Met de sollicitatiekantates had hij zich ingehouden. Die klonken de provinciale en conservatieve Leipzigers nog niet al te wild in de oren. Maar met kerst ging het al een stuk verder. Het Magnificat, muziek die je toch op je stoel doet stuiteren, nog een Sanctus waar je paf van staat en allemaal nieuwe en heftige cantates. De cantates tot Pasen waren ook niet mals en ook viel op dat de koralen, de al bekende Lutherse kerkliederen, een grote rol in die cantates speelden. Ze mochten die niet meezingen, ze zongen ze al genoeg in de dienst die om 7 uur 's morgens begon tot 1 uur of 12... En ze lagen ook niet makkelijk om mee te zingen. Nee, inwendig moesten ze meezingen. Zo

raakte hij eigenlijk nog meer geïnvolveerd dan alleen maar meezingen. En toen, tijdens de middagdienst, de vesperdienst op Goede Vrijdag 1724, klonk er dit.

Herr Unser Herrscher werd uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brueghel uit de Johannes Passion. Letterlijk ongehoorde muziek die eigenlijk niemand bevatten kan. Je hoort een pulserend ritme in de lage instrumenten, strijkers die een soort wervelende hemelbogen maken en hobo's en fluiten die in schrille dissonanten tegen elkaar aanschuren. En dat alles in G klein, een heftige toonsoort die we later horen in de 40e symfonie van Mozart. Vaak gebruikt bijvoorbeeld door Purcell voor een klaagzang, een lamento. En het lijkt hier niet anders. Na 9 maten gaat die baslijn ineens naar beneden, die zakt haast door de bodem en dan gaat die weer naar boven. En dat blijft steeds tijdens dit stuk, naar boven en naar beneden, up en down. Dan verwacht je een zware tekst over klagen en tranen en al die Matthäus-passie-stuff, maar niks hoor. Her, her, her. In het Grieks vertaald is dat Kyrie. Dat klinkt in de mis ook altijd 3 maal, als een smeekbede. Ach, het is een smeekbede, maar dan komt de paradox. Her, unser Herrscher, dessen roem in allen landen herrlich ist. Nee, het gaat niet over de koning van Pruisen, niet over Poetin, maar over de Heer, die in Psalm 8 zo benoemd wordt. De Heer der Heerscharen. Maar waar blijft die heerlijkheid met al die pijnlijke dissonanten? Wat gebeurt hier? Dan komt het tweede deel van dit koor, teder en meer ingehouden, zeig ons, bewijs ons door uw passion dat uw heerlijkheid in alle nederigheid verheerlijkt wordt. Dat is de theologie die Bach hier neerzet. De grote almachtige God moest zich vernederen tot het mens zijn, ja, tot en met de dood, en daaruit weer opstaan en zijn macht tonen die zelfs de dood verslaat. Wat een power is dat als de grote God, wij loven u Heer, o sterkste aller sterken, ja, als die zich vernederen moet tot het laagste en het diepste. Met dat contrast speelt Bach licht en donker, hoog en laag.

Ja, gisteren mocht u nog raden wie het beginkoor van de Johannespassie dirigeerde. Maar inmiddels weet u het. We hoeven niks meer te verklappen. Maar toch nog even aandacht voor dat orkest van Frans Brugge. Wie zou er zoveel uit zo'n geweldig orkest halen? Zoveel relief, al die opgaande en neergaande lijnen. Ja, niemand minder dan onze grote Frans Brugge. Frans begon als blokfluitist. Ja, het instrument van de nederige. En die nu de grote wereldberoemde maestro van de authentieke aanpak is geworden. Het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw voegt zich magistraal in die aanpak. Ja, zo wordt u binnengeleid in de Johannespassie, in die explosie van nieuwe, ongehoorde klanken. De Johannespassioen altijd het stiefbroertje van de Matthäuspassie. De grote biograaf Spita vond hem zelf inferieur ten opzichte van de Matthäuspassie. Maar de grote Schumann, ja, hij, Robert Schumann, die begaafde oermuzikale Schumann, hoorde in 1751 al dat de Johannespassie krachtiger was en poëtischer dan de Matthäuspassie in de koorgedeeltes. Pas in 1833 was hij door Mendelssohn uitgevoerd, 4 jaar dus na de Matthäuspassie, die zijn triomftocht al begonnen was. Maar Schumann, de lyrische, dichterlijke componist, die hoorde het. Eigenlijk zou je met de Johannespassioen moeten beginnen, net als toen, in Bachs tijd, een paar jaar voor de Matthäuspassioen. De Johannespassie, die radicaler en directer dan de Matthäuspassie is, om vast een beetje aan de muziektaal van Bach te wennen. Want het is allemaal zo intens, intenser dan welke opera uit die tijd ook. En het is allemaal nog maar vierstemmig met 1 koor en 1 orkest. Nog geen soprano in ripieno, al experimenteert Bach daar al mee. De Matthäuspassioen is niet beter dan de Johannespassioen. De Johannespassioen is alleen maar minder gecompliceerd. En ook niet zo lang als de Matthäuspassie. Niet zo lang? 100 minuten zaten de mensen toen te luisteren. En dat was nog nooit voorgekomen. Dat waren überhaupt nog niet voorgekomen hier. Om wat meer in de tijd van Bach te komen, hier dan de meest recente opname met 4 zangers, versterkt met wat vullers, pianisten genaamd, in de stuwende uitvoering van John Budd. Historisch verantwoord, maar met een enorme zeggingskracht. Je kunt er niet stil bij blijven zitten.

Het beginkoor, het Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, door het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. Waarom is alles zo anders dan de Matthäus Passie? Waarom die agressie, die tomeloze geldingsdrang die we hier horen? Waar is de klacht, het verdriet, de smart, zoals we die kennen uit de geliefde Matthäus Passie? Dat komt omdat theoloog en psycholoog Bach zo goed naar de tekst luistert. De tekst van meneer Johannes, die is zo totaal anders van sfeer dan die van Matthäus. Matthäus toont Jezus de man van smarten, geplaagd, onzeker, twijfelend soms, angstig, peentjes zwetend voor de dingen die hij door moet maken. Dan Johannes, die toont ons een Byzantijnse Christus. Een superkoning, een geweldenaar die voor niets en niemand bang is. Een held, de held aus Juda. Niks gekust door Judas, deze Jezus geeft zichzelf al aan. Moet je mij soms hebben? Had je wat? Kom maar op, ik ben ergens bang voor. Ik ga dit volbrengen, het zal zwaar zijn, maar ik ga ervoor. Dat is mijn taak. Vom Himmel hoog kom ich daher. En ik zal door slijk en bloed gaan, ik zal vallen en weer opstaan. Als na deze overrompelende intro het verhaal begint, is de sfeer ook daar heel anders. Deze Johannes, die we nu een narcist zouden noemen, een man die zichzelf constant neerzet als de betere discipel, een stuk beter dan die Petrus in ieder geval, die slappeling, heeft ongetwijfeld literaire kwaliteiten, Johannes. De eerste zin, Jezus ging over de beek Kidron, de tuin in, roept een beeld op van een reis, de reis van de held, zoals Joseph Campbell dat zou noemen. En die reis begint altijd met ergens overheen gaan. Iets overschrijden en ergens ingaan. Transitie en introitus. Een rite passage, een overgangsritueel. Bach pakt dat meesterlijk op. Rustig zijn de noten als het over Jezus Christus gaat. Onrustig als ze Judas de verrader betreffen. Jezus opent het verhaal met wie zoeken jullie? Ich bin es. De mensen geloven het haast niet, want dat moet zo'n typetje zijn, zo'n godsdienstig mannetje. Dit kan jij niet zijn. Dus nog een keer. Win zoekt hier. Ik ben het. Pak me maar. En laat de jongens met rust. Deze episode sluit Bach af met dezelfde koraalmelodie die hij later in de Matthäus Passie als eerste koraal gebruikt. En het koor bezingt de mateloze liefde waarmee Jezus Christus de Marterstrasse, dat is niet de Marterstraat, maar de Martelaarsweg zal gaan. De Via Dolorosa.

We hoorden wederom het Dunedin Concert onder leiding van John Budd met de tenor Nicholas Mulroy en de bas Matthew Brook. Dan richtte de spotlight zich op Simon Petrus, die maar zijn best wil doen om Jezus te helpen en zijn zwaard trekt. Jezus wijst hem volledig af. Jezus Christus wordt geboeid en naar de hoge priesters gevoerd. Dan pas komt de eerste aria voor alt. Je hoort twee hobo's die steeds verstrengeld zijn en dan weer van elkaar losraken. Het gaat over de strikken van de zonde. Beeldende taal. Van een onbekende tekstschrijver die niet zulke barokke taal gebruikte als toen mode was. Vooral in het wellustige Hamburg, waar ze erg van sappige en bloeddorstige lijdensteksten hielden.

En dat was wederom dus het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En ditmaal met Claire Wilkinson Alt. En dan heeft Bach 14 seconden nodig voor een zin van de evangelist. Petrus aber volkete Jesu nach uns dein andere jongen. Welke Johannes is. Voor er weer een aria komt. Ja, de romantici vonden dat maar niets. Je gaat toch niet twee van die mooie aria's aan elkaar plakken? Ach, die Bach, die moest het nog leren. Nee, dit is Bach de regisseur. Het gaat om het verhaal. En waar precies je dat even stilzet om over de gebeurtenis na te denken. En Petrus, die belooft hem overal in te zullen volgen. Ich folge dir gleichfalls nach. De Imitatio Christi, de navolging van Christus. Het meest gelezen boek in die tijd. En dat zingt niet Petrus, maar een sopraan. En die zingt het voor ons. Ja, wij weten wel beter. Die Petrus gaat het niet redden. Maar ga ik het redden? Deze majeur. Aria is een en al dans en lichtvoetigheid. Het is een lichtvoetige passepied, zoals toen vaak aan de hoven gedanst werd. Haast te. Kinderlijk naïef. Zoals een verliefde belooft, ik zal je altijd trouw zijn. Zo makkelijk is het leven niet. Het is niet even kortstondig halleluja. Alles schuift en verschuift in deze aria. Geen vastigheid. Het lijkt wel of de sopraan naar lucht moet happen. Zo onwerkelijk virtuoos is het. Je zakt er zo doorheen.

Joanna Lunn was de sopraan bij het Dunedin Concert. Johannes, die zo zijn connecties heeft, smokkelt Petrus naar binnen, de rechtszaal in. En dan wordt Petrus ontmaskerd en verraadt hij Jezus Christus voor de eerste keer. De literator Johannes beschrijft daarna hoe Petrus het er koud van krijgt. Een schokkende rilling overmandt de verrader. Lichaamstaal. Bach toonzet dat prachtig en treffend. Dit stuk wordt afgesloten met zo'n typisch Matthäus-passiekoraal, zoals die weinig voorkomen in de Johannespassie. Dus hier een tekst van de mysticus Paul Gerhardt op de oerbekende melodie Wer hat dich so geschlagen? Bach gebruikt twee coupletten.

Dan nu, door dezelfde Dunedin's, het tweede Brandenburg-concert, waarin de koninklijke trompet zo meesterlijk tegen de tedere blokfluit wordt neergezet. Contrast, barok, Bach.

En ook hier hoorde u weer het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. Hij speelde ook klavercimbal. En de violiste Cecilia Bernardini. Tweede Brandenburgs Concert tenslotte. En tot zover ons programma voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl is uw presentator. En de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van en door Bach. Vandaag is het Solistendag. En de tweede Bachzanger die we laten horen, die zich vooral onderscheiden heeft in het passierepertoire, is de basbariton Max Rudolf van Egmond. Hij is geboren in Semarang, Java, op 1 februari 1936. En Max van Egmond voltooide zijn schoolopleiding na de Tweede Wereldoorlog in Nederland, in Bussum. Zijn muzikale talent werd al vroeg ontdekt in het schoolkoor van het Willem de Zwijger Lyceum aldaar. Vervolgens nam hij vanaf 1954 wel gedurende 25 jaar zangles. In 1956 ging Max als nieuwslezer bij de radionieuwsdienst van het ANP werken. In 1959 werd hij prijswinnaar op het vocalistenconcours in Den Bosch. Later won hij nog prijzen bij de concoursen in Brussel en München. Sinds 1959 ontwikkelde Max van Egmond een solistische carrière als zanger van oratoria, liederen, cantates en barokopera's. Hij staat vooral bekend als interpreet van Bach-cantates, missen en passies en vanaf 1965 nam hij deel aan Bach-opnames onder de dirigenten Leonard, Harnoncourt en Frans Brugge, waarbij hij meedeed aan de eerste beroemde uitvoering op authentieke instrumenten van de Passion van Bach, die werd uitgebracht op de langspeelplaat. En dat was de Johannespassion. Later verschenen ook cd's waarop Van Egmond liederencycli zingt van Schubert en Fauré. Daarnaast was Max van Egmond als docent verbonden aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam. Wij laten nu eerst een gedeelte van de Johannespassion uit 1965 horen. Dat was dus een historische opname. Daarover straks meer. Het fragment dat we u nu laten horen begint bij nummer 28 uit de Johannespassion. Daar sprak Pilatus zu ihm. De dialoog tussen Pilatus en Jezus, waarin Pilatus geïmponeerd raakt door de steeds krachtiger sprekende Jezus en tegen zijn zin Jezus aan het volk prijsgeeft, is een belangrijk moment van de passie. Max van

Egmond zingt zowel de Jezuspartij als het arioso wat erop volgt, Betrachte mijn zelen, en dat was in de tijd van Bach gebruikelijk. Na de heftige passage van het geestelen van Jezus roept Bach de gang van het verhaal een halt toe en worden we in dat prachtige zachte arioso uitgenodigd om goed te beschouwen, te betrachten wat daar gebeurt. Betrachte mijn zelen met ängstigen vergnügen und met bitterer lust, namelijk de vreselijke pijn van Jezus. Deze paradoxale termen passen in de Lutherse lijdensmystiek, waarin het gaat om angst gemengd met genoegen en lust met bitterheid. Voorbeelden van het zogenaamde oxymoron, een paradox in de gevoelsbeleving. Typisch voor de barok. Uiterste in de muziek bij elkaar gebracht. Alleen daar kan het. En hoor hoe prachtig Bach dit doet, gezongen door Max van Egmond.

Je hoorde niet alleen Max van Egmond, maar ook Nicolas Harnoncourt op de cello en zijn vrouw Alice Harnoncourt op een van de violas d'amore. Aan het orgel zat Gustav Leonhard. Een waarlijk historische opname die in 1966 uitkwam op de langspeelplaat bij Telefunken met het authentieke ensemble Consensus Musicus. Men was zo bang dat het publiek de aanpak van de begeesterde Harnoncourt, die de leiding had, niet zou accepteren dat op de LP-cassette als dirigent maar de naam van Hans Gillesberger, de leider van de Wiener Sängerknaben, in feite een tweederangs dirigent, was vermeld. Het was zo ongewoon dat een dirigent ook meespeelde op zijn cello, dat men dat maar veiliger vond. Hier begon in feite de revolutie van de HIP, de Historically Informed Performance. Dat klopte ook historisch, want Bach begon zijn revolutie ooit met de Johannes Passion, dus nog voor hij aan zijn Matthäuspassion begon. Bij de Beatles is dat eigenlijk hetzelfde gegaan. Hun LP, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, kreeg de faam. Maar de LP die daaraan vooraf ging, Revolver, letterlijk omwentelaar, begon de omwenteling pas echt in de toenmalige popmuziek. Ook in 1966, hetzelfde jaar, dus gelijktijdig met de Johannespassion van Harnoncourt. Zeitgeist. Deze muzikale ontwikkelingen gingen gelijk op met de culturele revolutie in Europa. Zoals Provo en de notenkrakeracties tegen het Concertgebouworkest. In de veel bekendere Matthäuspassion van Harnoncourt uit 1970 zong Max alleen de basaria's en dan het prachtige Magedicht mein Herzerein in een zeer overtuigende uitvoering. U hoort dus eerst het recitatief Am Abende als Kühlewar en daarna de aria Magedicht mein Herzerein. De laatste aria van de Matthäuspassion waarin alles tot rust komt en de pijn van de oboe de Katia's wordt opgenomen in de verzadigde klank van de strijkers. Het is een mooie wiegende dans waaraan we ons mogen overgeven. Hoor de meesterzanger Max van Egmond in het meesterwerk van Johann Sebastian Bach.

U hoorde de aria uit de Matthäus-passion aan Abend da Escule war und Magedich mein Herz rein, gezongen door Max van Egmond met Nicolas Harnoncourt, die het Concertus Musicus Orkest leidt. In de meer introverte Matthäus-passion van Gustav Leonhard uit 1980 zong Max de Christuspartij, geflankeerd door mensen als René Jacobs als alt en Christophe Prigardien als tenor, evangelist. Hoor hoe Max hier de instellingswoorden van het avondmaal zingt, die prachtige muziek die Bach schreef voor dat haast heilige moment.

U hoorde Max van Egmond in de instellingswoorden van het avondmaal uit de Matthäus Passion, samen met Gustav Leonhard en La Petite Bande, en Christophe Picardien als evangelist. Leonhard nam met Max in 1985 ook de Hohe Messe op. Hij zong daarin de heerlijke basaria Et in Spiritum Sanctum. Wellicht door zijn achtergrond als nieuwslezer, ja, dat brengt soms de meest getalenteerde mensen voort, was Max altijd in staat om een korte inleiding te houden op concerten en aria's die hij zelf zong. Helder en rustig, maar duidelijke uitleg, wist hij in korte tijd de luisteraar in te wijden in allerlei achtergronden van het werk, waardoor de luisterervaring zo verrijkt wordt. Zonder enige moeite zong hij daarna zijn partij. We weten dat dat niet niks is, want je moet in zeer korte tijd dan wisselen van rol en ook van hersencircuit. De verteller gebruikt nu eenmaal een ander circuit dan de kunstenaar die daarna gaat musiceren. Een aantal grootheden kon dat goed. Leonard Bernstein, Sir Malcolm Sargent, Willem van Otterlo. Max van Egmond mag best in dat rijtje. Een waarlijk groot kunstenaar. Hij zingt nu uit de Hohe Messe Et in Spiritum Sanctum.

U hoorde Ette de Spiritum Sanctum uit Hooimessen, gezongen door Max van Egmond met La Petite Bande onder leiding van Gustav Leonhard. Max woont aan een van die kleinere en rustieke grachtjes in de Amsterdamse binnenstad, niet ver van zijn geliefde Westerkerk, waar hij nu als pensionado deel uitmaakt van het Westerkerkkoor. Hij schrijft voor de Bach-cantates aldaar tekst en uitleg over de te zingen cantates en die zijn op hun website te lezen. Als u wel eens in het Zuiderbad zwemt, kunt u Max daar makkelijk aantreffen tijdens het lunchzwemmen. Zwemmen is goed voor de longen, dat u het maar even weet. En we luisteren nu naar een van die prachtige Bach-cantates, namelijk Ich will den Kreuzstab gerne tragen, Bachwerk Verzeichnis 56. En die is opgenomen in 1977. Max is dan in de kracht van zijn stem, hij is ongeëvenaard. En wie leidt het barokorkestje? Ja, niemand minder dan Frans Brugge. Een van zijn eerste opnames als dirigent. Inmiddels topdirigent en nu zelfs terugkijkend op een weergaloos opgebouwd oeuvre met zijn orkest van de 18e eeuw, waarvan een aantal leden al aan deze opname meespelen. De eerste maten klinken al krachtig van deze kantaten en overtuigend. Een meesterhand, begeleid een meesterzinger.

U hoorde de kantate BWV 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen. En u hoorde Max van Egmond samen met een barokensemble, geleid door Frans Bruggen als dirigent. Op dezelfde cd staat die andere meesterkantate Ich habe genug of genoeg. En daar laten we nu nog de aria Schlummert ein van horen. Schlummert ein, ihre matten augen. Pas op, er is kans dat Max u in slaap zingt met deze hemelse lullaby.

Hartelijk welkom bij een nieuw programma van de concertzender Café Zimmerman vanuit brasserie-restaurant Het Lagerhuis in Muidenberg. En vooral een heel warm welkom aan alle mensen die hier via de concertzender zijn gekomen. We proberen hier terug te gaan in de tijd van Johann Sebastian Bach, toen hij zo rond 1730 met zijn zonen en muziekstudenten concerten gaf in het koffiehuis van Gottfried Zimmermann in Leipzig. Je zou kunnen zeggen dat het een vroege vorm van jam-sessies waren, en hier zijn ook de zogenaamde koffieconcerten geboren. Dat principe passen we ook toe in Café Zimmermann. Daar was de toegang ook gratis en de koffie voor eigen rekening. Dus schrikt u niet van wat rinkelende kopjes en licht geroezemoes op de achtergrond. Zo ging het er ongetwijfeld in Leipzig ook aan toe. Het is geen dag zonder Bachmaker Govert-Jan Bach en mij een eer en een groot genoegen onze gast van vandaag aan te kondigen. Het is niemand minder dan de internationaal vermaarde saxofonist Arno Bornkamp.

0: Allemande uit de tweede viool, Partita BWV 1003, hoorde u uitgevoerd door Arno Bornkamp, die een opleiding volgde voor klassieke saxofoon en verschillende typen saxofoon bespeelt. Inmiddels is hij hoofddocent saxofoon aan het conservatorium in Amsterdam. En het is schier onmogelijk zijn veelomvattende carrière in een paar zinnen samen te vatten. Ik ga het toch nog even proberen. Hij speelde ook bewerkingen voor saxofoon en deed met het Aurelia Saxofoon Quartet voor het eerst Bach. En daarna volgde Bach solo op de sax. En we gaan hem nu ook gewoon even horen. Welkom Arno Bornkamp.
1: Hallo.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Is dit een beetje de entourage zoals die geweest zou kunnen zijn ook in Café Zimmerman?
1: Vast.
0: Denk je?
1: Vast, ja. Ik denk dat ze allemaal wel pruiken op hadden. Deze mensen hebben volgens mij geen pruiken op.
0: Nee, deze mensen zijn redelijk naturel. Had je er een kijkje willen nemen in 1730?
1: Ja, dat zou fantastisch geweest zijn.
0: Hoe stel je het je voor, behalve die pruiken?
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk gewoon heel gezellig was. Ik denk dat mensen toen naar het café gingen om met elkaar te praten en dingen uit te wisselen. En het zoals het nu eigenlijk ook is. En misschien gingen ze anders met elkaar om, wat vormelijker misschien. Geen flauw idee.
0: Geen flauw idee.
1: Jammer genoeg weten we natuurlijk ontzettend weinig. Hè? We weten wat Govert net verteld heeft, maar eigenlijk weten we van Bach ook heel weinig. Hij heeft ontzettend weinig nagelaten, behalve volgens mij heel veel sollicitatiebrieven.
0: Ja. Govert Jan Bach.
2: We hebben zijn muziek, dus weten we toch veel
1: van hem. Maar je wilt toch ook wel weten wat zijn drijfveren waren. En dat is toch moeilijk te
0: Dus jij had dolgraag aan kijken willen nemen en het ook allemaal aan de grote meester willen vragen.
1: Oh ja, absoluut. Ja,
0: en misschien ook wel wat hij van jouw uitvoering vond.
1: Absoluut.
0: Op saxofoon. Ja. Dat zullen we dus ook nooit weten.
1: Nee. Misschien draait hij zich om in zijn graf.
0: Wie weet.
1: Maar dan ga ik gewoon nog een keer spelen en dan draait hij nog een keer.
0: We gaan weer graag naar je luisteren nu. En Govert Jan Bach gaat jou daarna scherp ondervragen.
1: Kijk, dat moeten we hebben.
0: Bereid je er vast even op voor.
1: Eerst spelen, dan ondervragen.
0: Concentreer je eerst op het spel. We gaan luisteren naar deel 1, 2 en 6 uit de cellosuite nummer 2.
1: Goed.

0: Arno Bornkamp speelde deel 1, 2 en 6 uit de cello suite nummer 2. Hij komt hier weer naar de tafel. Want zoals beloofd gaat Govert-Jan Bach, programmamaker van Geen Dag Zonder Bach en auteur van het net uitgekomen luisterboek over de Matthäus Passion, hem scherp ondervragen. Fijn dat jij er ook bent, Govert-Jan. Jij hebt net het publiek al even toegesproken, maar dat hebben wij natuurlijk nog niet gehoord in deze opname. Ik had nog even een vraag over dat koffiehuis. Dat was een opkomend fenomeen toen, vertelde jij.
1: De koffiehuizen kwamen op. Dat begon eigenlijk na het beleg van Wenen in 1650, geloof ik. Toen zij weggingen, toen lieten ze de koffie achter. De Turken waren dat. En toen begon dat in Wenen, waar nog steeds veel koffiehuizen zijn, ook uit te waaieren naar minder Duitsland. En het koffiehuis was toch een beetje hip, een beetje modern. Koffie was nog een beetje omstreden, was een beetje zo-zo. Vandaar ook de koffiekantaat, waarin een ouderwetse vader zijn dochter een beetje bestraft voor het feit dat ze koffie drinkt. En ze zegt, zolang jij koffie drinkt, kom je niet aan de man. Maar goed, ze heeft een lange man met wie ze lekker koffie drinkt.
0: Nou, en we hadden het net over die entourage van toen. Maar toen zaten er dan waarschijnlijk ook geen vrouwen in het koffiehuis. Zoals nu wel hier in onze café Timmerman.
1: Ik denk zeker wel.
0: Ja, denk je?
1: Ja, ja, ja. Want de vrouwen van Bach, die waren zangeressen. Die mochten nooit in de kerk zingen, maar wel in de koffiehuizen. En er zijn ook operaatjes uitgevoerd. Dus ik denk wel degelijk dat zijn tweede vrouw, Anna Magdalena, daar gezongen heeft. Okay. En de cantates voor de adel, die ze dus met warm weer in de tuin deden. Was ook nog leuk, hè, openluchtconcerten. Daar zong een vrouw wel degelijk. Ja.
0: Goed. Nee. We hebben de sfeer een beetje geschetst van die tijd. Ga je gang.
1: Ja. Dankjewel, Arno. Het was weer een heel bijzonder evenement om jou te horen. De eerste keer hoorde ik het in de kerk, toch anders, ook door de akoestiek, door de entourage. Dit was het context van alle mensen die hier zo gezellig aan de koffie zitten en luisteren. En ook weer raakt het me diep, deze muziek, zoals jij hem uitvoert, heeft een bepaalde approach. Het is alsof Bach met een hele warme stem heel direct tot je spreekt. Ja, ik heb het idee dat dat met de sax te maken heeft. Dus we gaan even naar jou en de saxofoon toe. Het is een instrument wat we sinds 1850 of weer kennen. Want Adolf Sax uit Luiken, daar is toch wat moois vandaan gekomen. Dinan, nog mooier Dinan, met de grote rots. Ja. Die heeft die saxofoon ontwikkeld in een van de jongste instrumenten. Daarna zijn er niet erg grote nieuwe instrumenten bijgekomen. De Onder Martino, de Zingende Zaag. Maar hij heeft gezorgd, daar kan je het meeste over vertellen, ook voor al die stemsoorten die hij vertegenwoordigt. Zo net speelde jij de bariton sax voor de cello suite. Goed. En jij bent een saxofonist. En hoe is dat gekomen dat jij sax bent gaan spelen?
2: Ah. Nou, dat is wel een leuk verhaal.
1: Ja,
2: dat
1: dacht ik al.
2: Ik speelde klarinet op de muziekschool en een beetje in het schoolorkest van de middelbare school. En begon wat geïnteresseerd te raken in jazzmuziek. En ik speelde wel in een bandje, vond Dixieland wel leuk. Ja. Maar een ander lid van dat bandje ging ook saxofoon spelen. Die speelde ook klarinet en die ging ook saxofoon spelen. Mm. En dat ging hem heel makkelijk af, omdat die overgang die is vrij snel te doen.
1: Ja.
2: En omdat ik al veel naar jazz luisterde en veel naar saxofonisten luisterde, kreeg ik daar natuurlijk ook een soort fantasie bij, een droom. En het bleek geen Fata Morgana te zijn, maar ik heb voor mijn 18e verjaardag een saxofoon gekregen van mijn ouders. En toen ben ik dat gaan doen en dat ging dus heel snel. En via de jazzmuziek wat omzwermingen van sociale geografie, waar we verder niet over zullen uitweiden, ben ik uiteindelijk op het conservatorium terechtgekomen. En eigenlijk weer bij de klassieke muziek. Weer zo'n soort van rare omzwerving. Mm. Wel jazz blijven spelen, zo tussen neus en lippen door, maar gewoon klassiek gaan studeren. Ja. En dat was een enorme goede move achteraf gezien.
1: Ja, mooi.
2: Maar ging allemaal een beetje zonder plan, zeg maar.
1: Plan. Ja, want er is nu toch wel wat voor de sax geschreven, hè? Bizet en natuurlijk Ravel en heel veel ook voor
2: dat zijn orkestpartijen. Ja, absoluut.
1: En ook een stukje solo. Ja. Maar de eerste associatie die de meeste mensen hebben, denk ik toch, is met jazzmuziek.
2: Ja. Ja. Dat is logisch.
1: Dat is logisch, ja.
2: Alleen Adolf Sax kende nog geen jazz.
1: Nee, dus hij heeft het echt als klassiek instrument ontwikkeld.
2: Absoluut, ja. Eigenlijk ook voor het orkest. Hè, om als groep in het orkest de link te vormen tussen de strijkers en de houten blaasinstrumenten en de koperblaasinstrumenten. Ja. Dus eigenlijk heeft het van al die groepen heeft het wel iets. Het is een soort gekke chameleon, die saxofoon.
1: Oké. Okay. Ja, want dat range is, hè, van hoorde ik dat contrabas saxofoon. Hoe groot is die, zoiets, denk ik?
2: Oh, daar kan je inklimmen.
1: Ja, kan je inklimmen. Ja, ja. Totdat de sopraansax, die jij de sax ook...
2: Sopranino.
1: Doen. Sopranino is ook nog,
2: ja. Ja, maar daar speel ik niet op.
1: Nee.
2: Dat kun je eigenlijk de mensen niet aandoen.
1: Dus de stemrange van heel erg laag tot heel erg hoog is vertegenwoordigd. Dus hij had een droom, deze sax, en die heeft hij waargemaakt.
2: Absoluut, ja. Het was een visionaire figuur. Visionaire figuren zijn ook vaak lastig in de omgang. Ja, dat was hij dus ook. Ja. Vandaar dat hij 3 keer failliet gegaan is.
1: Okay.
2: En uiteindelijk arm gestorven.
1: Ach, dat is wel zielig.
2: Maar goed, hij heeft wel iets nagelaten waar we nog steeds
1: blij mee zijn.
2: Een beetje plezier van hebben.
1: En eigenlijk vertel jij nu dat jij de kleine zonde van de Dixieland hebt begaan, zoals wij allemaal. Ja, dat hebben we overleefd. En toen kwam je uiteindelijk bij klassiek terecht.
2: Ja.
1: Maar ik hoor niks van Bach. Dat is nieuw. Meestal begin je ergens als je 7 of 8 bent met pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Dan begin je ergens met Bach. Jij dus niet.
2: Nee hoor.
1: Niet eens op de blokfluit.
2: Nee, op zondagmiddag werd het wel eens gedraaid in ons gezin. En dan kwam pam, pam, pien, tugudin, tugudin, tien. Het kwam voorbij en dan dacht ik, oh god, ik ga maar weer even buiten spelen. Ja, dat was echt niet echt iets
1: trauma,
2: voor mij. Zeg maar. Nou, geen trauma, nee, natuurlijk niet.
1: Maar even wegwezen.
2: Ja, het was niet iets. En dat heeft heel lang geduurd voordat überhaupt Bach aan mij bleef kleven. Zeg maar.
0: Ja, je zegt het bijna verontwaardigd, Govert-Jan. Ja. Dat Bach nog niet voorbij kwam.
1: Nou, nee, dat is opmerkelijk. Want de meeste kinderen gaan via Bach. Omdat Bach heel erg moeilijke muziek heeft geschreven. Ja. Maar een paar leuke, makkelijke dingen voor kinderen. Voor zijn kinderen.
2: Precies.
1: Ook.
2: Ja.
1: Dat is opmerkelijk.
2: Nee, dat is geheel aan mij voorbij gegaan.
1: Ja. Maar...
2: Het kwam eigenlijk door het lesgeven. Er zijn in het internationale lesgeven op conservatoria, daar wordt Bach zeker wel gebruikt.
1: Okay.
2: Ook om een aantal dingen te leren. Ja. Frasering, structuur. Dan wordt er ook vaak gebruik gemaakt van die solomuzieken, fluitpartita.
1: Ja.
2: Nou, toen kwam dat dus op de lessen voorbij en dacht ik weet er eigenlijk helemaal niets van. Okay. Dus misschien moet ik zelf maar eens aan de slag om dat eens te gaan spelen. Misschien is het wel wat. En via die weg ben ik eigenlijk met de fluitpartita begonnen en later begon het me steeds meer te fascineren. En, is er nu dit hele programma uitgekomen waar ook een videoartiest James Murray bij betrokken is. En dan is het een soort serieuze zoektocht geworden, zeg maar.
1: Een soort van tweede jeugd haast. Ja. Nou, het leuke is dat Mozart ook pas op jouw leeftijd Bach ontdekt heeft, hè? Wat moest Mozart nog leren?
2: Maar Mozart...
1: Ja,
2: goed, mij...
1: maar goed.
2: Bedankt voor het compliment.
1: Ja, maar goed. Dan redelijk vroeg nog voor zijn dood is hij nog helemaal door Bach heen gegaan. Dat was eigenlijk een ontdekking voor hem. Het is ook carrièrematig is het interessant. Dus dat geeft heel veel verdieping. Ja, en dan heb je die sax gevonden. Maar sax en Bach op conservatorium, dat was nog geen combi.
2: In mijn tijd niet.
1: Nee.
2: Wij waren eigenlijk bezig met het repertoire voor saxofoon. En bewerkingen, dat was sowieso begin jaren 80 was dat not done. En Bach heeft misschien altijd wel een beetje gekund. Maar bij mijn leraar Ed Bogaert, die was er helemaal niet mee bezig. Die zag dat helemaal niet. En met zijn eigen kwartet deed hij wel overigens die Kunst der Fuge. Dat heb ik toen ook wel gehoord. En ook dat Musicalisches Opfer. Dan moest er altijd een paar bij. Mocht ik ook wel eens meedoen.
1: Mm.
2: Dus dat waren dan stukken die niet voor een vaste bezetting geschreven waren. Dus dat was dan, zou ik maar zeggen, well done. Want daar kan je dan ook maar voor met saxofoon mee aan de slag.
1: Ja.
2: Maar bewerkingen van stukken voor andere instrumenten geschreven. Ja, dat deden we eigenlijk bijna niet.
1: Ja.
2: Niet dat het een zonde was, maar het was gewoon niet zo het eieren eten bij ons.
1: Dat is leuk. Ja. Nu gaan we zo luisteren naar 2 delen uit die fluitpartita. Niet dus voor een strijker geschreven, maar voor een blaasinstrument. En het grappige, Bach op de blaasinstrumenten en sax hoort in die range. Dat gaan we zo horen.
2: Ja, gaan we doen.
0: Ja, neem je plek in.
2: Ja.
0: Graag Arno Bornkamp. Wat gaan we precies horen, Govert-Jan? Kan jij...
1: Ja, dat is uit de fluitpartita, of eigenlijk moet je zeggen een partita... Het zijn reekstukken voor traverso, dwarsfluit, houten dwarsfluit. Voor solo, zonder klaversymbool of wat dan ook. Heel geëigend om ook te spelen dus op een sopraansax. Dat gaat Arno doen. En gaat spelen de prachtige sarabande en de bourrée als een bourrée angloise. Klinkt een beetje naar lekker eten, wat je hier ook kan doen. Hè? Ja.

0: de sarabande en de bourrée angloise. Klinkt inderdaad als een heerlijk gerecht. Zou het ook kunnen wezen, Govert-Jan?
1: Engels bourrée.
0: Ja. En wat is er nou fijner dan op zo'n licht, regenachtige dag als vandaag in je favoriete café te gaan zitten met een kopje koffie.
1: Muiderberg.
0: Te Muiderberg. Of een glaasje champagne, zoals sommigen al hebben.
1: Ja.
0: Laat de bediening maar doorkomen.
1: Ja.
0: Net zoals in Café Zimmerman, die sfeer proberen we een beetje na te bootsen. Volgens mij lukt dat aardig. Arno Bornkamp, saxofonist, is onze gast. En hij zal weer bij ons aan tafel komen zitten. Ik zat nog even te mijmeren over het vorige wat je allemaal vertelde. Je kreeg een saxofoon op je 18e van je ouders. Die hadden wel door dat het serieus was met jou en de saxofoon.
2: Nou, serieus? Nee, het was niet serieus. Nee, ik wilde het graag.
0: Ja, maar je kreeg hem dus.
2: Ja, nee, je krijgt wel eens meer wat.
0: Oké.
2: En we konden hem in Parijs kopen. Want mijn vader ging nog altijd naar Parijs van zijn werk.
1: Dat scheelt wel.
2: Dus dat was toch 800 gulden goedkoper dan in Nederland.
1: Okay. Oh.
2: Dus dat was ook een overweging.
0: Hmm. Ik begrijp het.
2: Ja.
1: Even naar Parijs.
2: Ja, en ik speelde nog steeds op die saxofoon.
1: Wat leuk.
2: Dat is een tenor en dan speel ik op in het kwartet. Dus dat is zo.
1: Okay.
0: Goed. Ja, Govert-Jan Bach. Praat verder met Arno Bornkamp.
1: Ja, dankjewel.
0: Want jij wil zoveel weten.
1: Ja.
0: Nou.
1: Het is wel heel interessant. Eigenlijk de stukken die je dan kiest van Bach, dat zijn allemaal van die suites, hè? Partita's, sonaten, gebaseerd op dansvormen. Mm. Niet echt om te dansen, maar het waren structuren die waren weergegeven in dansvormen die een naam hadden. Heel mooi nu twee uiterste, de trage sarabande, 12/8 maat, en de hele snelle, pittige bourrée. Bourrée is boerse dans. En waarschijnlijk is dat Schots of Engels dan daad. En ja, dat is eigenlijk een vorm die jou ook ligt, die dansvormen.
2: Want, nou, ik heb dus veel jazzmuziek gespeeld. En daar waren ze allemaal aan het hossen, kan ik maar zeggen. Die studentenverenigingen Delft en in Leiden, waar ik toen veel speelde.
1: Ja.
2: Dus ja, en Bach wordt natuurlijk ook heel veel door jazzmuzikanten geadopteerd.
1: Ja.
2: En wie kent niet de Swingelsingers met de 9e fuga uit de Kunst der Fuge.
1: Ja.
2: Dat werkt op de een of andere manier. Niet met al zijn muziek natuurlijk, maar met heel veel van zijn muziek werkt dat ontzettend goed.
1: Nou ja, zelfs in de Matthäus Passion zijn een heleboel stukken eigenlijk ook gebaseerd op dansvormen.
2: Absoluut.
1: Dus toen die revolutie van de authentieke instrumenten doorkwam in de jaren 70, toen hoorde je ineens, kon je als het ware licht dansen op Bach. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk in de Bible Belt enorm veel boze reacties opgeleverd, want dat mocht niet.
2: Ja.
1: Maar hij eindigde ook echt met de minuet aan het eind van de Johannes Passion. Die dansvormen zijn centraal. Maar die hoor je het meeste dus in deze suites en partita's. En dan dit stuk op de sopraansax. Ik vind het prachtig. Het is wel een ijlstuk oorspronkelijk, in de traverso. Ook heel virtuoos. En hier heeft het heel veel zeggingskracht. Hoe vind je die verhouding tussen die ijle traverso, een mooi geluid, maar toch heel ijl en het moest een virtuoos geweest zijn voor wie die het schreef.
2: Absoluut, want het ligt heel rottig.
1: Het ligt heel rottig, ja precies. Het is verdomd moeilijk, hè? Ja. En die sopraansax, heerlijk instrument. Ook weer een link met popmuziek. Want ik ken het eigenlijk het beste sinds ik Sting hoorde spelen in Mad About You.
2: Ja, met Branford Marsalis.
1: Ja, geweldig. En, dus ook die sax is ook heel erg in de popmuziek doorgedrongen. Vooral de sopraansax.
2: Ja, absoluut. Ja, de sopraansax, maar ook wel altijd. Ja. De Maceo Parker, dat was de grote saxofonist van James Brown. En dit is natuurlijk enorm. De saxofoon heeft zich als een soort parvenu overal ingewerkt, zou ik maar zeggen. In de wereldmuziek. Paquito de Rivera.
1: Soort van alles vriend.
2: Ja, nou, de chameleon eigenlijk.
1: Chameleon.
2: Het is dus eigenlijk een soort van instrument wat de menselijke stem eigenlijk op het meeste benadert en het meest de extreme van de menselijke stem het meeste kan vertegenwoordigen.
1: En dat vind ik zo interessant, omdat eigenlijk Bach toch heel erg toegewerkt heeft naar de zang, naar de menselijke stem. En ze zeggen wel eens, hij heeft instrumentaal geschreven voor de stem, maar meer vocaal voor het instrument. Het is bij hem eigenlijk één verhaal. En in jouw sax-aanpak hoor je heel erg die menselijke stem. Zeker de cellosuite, dat is heel erg menselijk, komt heel dichtbij.
2: Ja.
1: En hier vond ik het toch ook weer duidelijk.
2: Wat vind jij
1: hoe zou Bach dit gevonden hebben? Ja,
2: ja, maar ik wil nog even een wedervraag.
1: Ja,
2: wat vind jij van de theorie dat hij de chaconne en misschien ook de tweede cello suite heeft geschreven naar aanleiding van het overlijden van zijn eerste vrouw, Maria Barbara.
1: Die theorie ken ik goed van Toenen, Ingrid Toenen. Dat is een hele goede theorie. Het klopt ook qua tijd. Hij heeft toen zijn eerste vrouw op een hele nare manier verloren. Hij was met zijn prins aan het kuren. Dat deed hij niet, Bach moest muziek maken. Een kruisbad.
2: Ja.
1: En kwam toen terug. met zijn gevolg. Er kwam toen een koud en stil huis in. Hij wist niet van een sms'je of een mailtje dat zijn vrouw al 7 dagen dood en begraven was.
2: Ja.
1: Dat het moet enorm trouwer geweest zijn voor een man die op zijn 9e beide ouders al kwijtraakt.
2: Ja.
1: En heel veel. En dit, men heeft dus gedacht dat in, of gevonden dat in die chaconne, daar kom ik straks nog op terug, allerlei stukken verwerkt zijn die rouwkoralen zijn. Koralen waarin een rouw een plek heeft.
2: Ja.
1: En ook als je die koralen dan niet hoort, dan is het een stuk met een enorme diepte. Ja, dus zeker.
2: Ja.
1: Dus ik weet niet of je dat meeneemt in jouw uitvoering. Een soort van perspectief.
2: Dit, ja, dat vind ik altijd heel lastig. Dat soort bijna pittoreske overwegingen. Als die in de muziek zitten, dan zitten ze erin.
1: Ja.
2: Maar je moet vooral, als je speelt, moet je vooral bezig zijn met wat je moet doen.
1: Ja, de noten.
2: En niet wat de mensen ervan moeten denken. Want dan raak je zelf verstrikt.
1: Maar als je naar het stuk kijkt, Chaconne, is dat wel een reis. Hè? En uiteindelijk loopt het goed af.
2: Ja.
1: Niet zonder kleerscheuren?
2: Nee, zeker niet.
1: Nee. Maar je komt aan. Hè?
2: Dat is absoluut.
1: Het is opmerkelijk zo'n lang stuk, haast 15 minuten. Ja. In die hele muziekliteratuur van die tijd is het zeer opmerkelijk.
2: Ja.
1: En de liefhebbers, kenners, Maarten het Hart, vinden dat het allergrootste stuk van Bach.
2: Ja.
0: En daar gaan we ook naar luisteren.
2: Ja. Je had nog een vraag, die heb ik nog niet beantwoord. Ja. Wat was die vraag ook alweer?
1: Nou, ik geloof dat je nu moet spelen voor qua tijd.
0: Dat denken wij even na wat de vraag was.
1: Ja.
0: Want we hebben nu lang genoeg de tijd.
2: Ik had een wedervraag, maar het was eigenlijk een beetje onbeleefd. Hè.
1: Oh, nou, dat is niet erg.
0: Alles mag hier. Nou, bijna alles.
2: Ja, precies. Ja. Maar goed,
1: we gaan luisteren naar de Chaconne uit de tweede vioolpartita. Ja. Nu, en voor heel veel mensen wordt eerst op de altsax. Ja? Ja, de altsax.

0: Een welverdiend applaus voor Arno Bornkamp. Je had nog één belangrijke vraag, Govert-Jan.
1: Ja, dankjewel Arno voor deze reis, waarin je de structuur van het stuk heel mooi blootlegt. Maar de puristen, die zullen zeggen, ja, dit is voor een strijkinstrument geschreven voor viool. En Bach bewerkte echt heel veel zelf. Hij is erbij begonnen, hè? De stoutigheid is bij begonnen. Klaversimmel, viool werd klaversimmel. Klaversimmel werd orgel, werd het een trio. En dan weer zelfs voor koor, hele stukken voor orkest. Maar waar blijven de dubbelgrepen?
2: Oh, die zitten er overal lekker in verwerkt. En verstopt. Oh ja,
1: verstopt.
2: Ja, maar je kan geen dubbelgreep doen.
1: Nee,
2: natuurlijk.
1: Daarom, vandaar mijn vraag.
2: Dus je kan ze suggereren.
1: Okay.
2: Maar omdat het een dansvorm is die alsmaar terugkomt, eigenlijk een soort akkoordenschema ook wat je voorbij hoort komen, is het minder cruciaal dan bijvoorbeeld in zijn sonates, die ook voor viool geschreven heeft.
1: Okay. Daar
2: zou ik me niet aan
1: wagen. Ja, dat is samenklinken, hè? De polyfonie is wel belangrijk, de meerstemmigheid.
2: Ja, en dan heb je een heel ander soort vorm. Klopt. En in deze vorm kom je toch altijd weer terug bij hetzelfde. En dan kan je ook wel weer eens wat anders horen dan wat je eigenlijk had moeten horen.
1: Ja. He, dus ik heb het niet gemist, je hebt het mooi gesuggereerd, maar de puristen zullen dat zeggen.
2: Och, ik vind het prima. Ja. Misschien kunnen we dan een kopje koffie met ze gaan drinken in Café Zimmerman.
1: Ja, ja. Ersatzcafé misschien. Ja.
0: Nou, met deze laatste kritische noot beëindigen we dan dit programma. Maar Arno Bornkamp gaat natuurlijk nog één keer optreden. Dankjewel voor je optreden, Arno. En zometeen gaan we nog naar je luisteren. Ik vertel dat je binnenkort veel te horen bent in het buitenland. Eind april een masterclass en een recital in Taiwan helemaal.
2: Absoluut, ja.
0: In mei in Spanje en Kroatië.
2: Eerst nog even naar Sicilië. Maandag.
0: Eerst ook nog even naar Sicilië, ach wat naar. En in eigen land op 24 mei, dan kunnen we ook naar je toe.
2: Ja, in Friesland.
0: In Oranjewoud in Friesland. Ja. En er staan nog diverse zomercursussen in Polen, Frankrijk en Duitsland op het programma.
2: Precies.
0: Dus met recht een internationaal artiest. Dit was Café Zimmerman bij de Concertzender. Een programma van Govert-Jan Bach, Irene Stolp, Hans Meerman en Karin van der Boogaard. Wij danken het Lagerhuis voor de gastvrijheid. Wij danken het publiek dat u hier allemaal wilde komen vandaag om hier een uur mee te genieten van Arno Bornkamp. En dat gaan we nog één keer doen. De Sarabande uit Vioolpartita nummer 2. Arno Bornkamp.

Vandaag en morgen aandacht voor de muzikale zonen van Bach. Vooral voor de jarige Carl Philipp Emanuel. 300 jaar geleden geboren. Dus vandaar nu het Carl Philipp Emanuel jaar. CPE jaar. Maar we gaan eerst luisteren naar de oudste zoon. Willem Friedemann. Altijd wat onderschat. In 1710 in Weimar geboren. En een componist van prachtige en vaak originele muziek. Zeker zijn religieuze muziek, waar we zoiets van gaan horen. Deze Willem Friedemann, hij werd aangesproken als Friedemann, lijkt wat bedolven te zijn onder de goede zorgen, de te goede zorgen misschien, van de grote vader. Na een mooie begonnen carrière, wel met vader Sebastian als kruiwagen, is hij na diens dood de weg een beetje kwijtgeraakt. Hij raakte aan de drank en hij verarmde zelfs. En daardoor verkwanselde hij nogal wat van de nalatenschap van zijn vader en verkocht allerlei stukken muziek her en der. En zo zijn we mogelijk heel wat van hem kwijtgeraakt. Dat is heel erg dat er nog stukken van Bach zijn die we niet kennen, die hierdoor zijn weggeraakt. Het is alleen de vraag, hoe erg is het? Want kent u al die 230 kantaten al? Kent u alle stukken voor klavier? Het is erg, maar er blijft godzijdank zo ontzettend veel over. Deze Willem Friedemann speelde echter wel de sleutelrol in de herontdekking van de Matthäus-passion. Sarah Levy, de oud-tante van Felix Mendelssohn Bartholdy, dus de zus van zijn oma, was nog leerling in Berlijn bij Willem Friedemann. En deze Sarah Levy die verzamelde alles wat ze van de Bach kon krijgen. En op een dag heeft deze Willem Friedemann haar het manuscript gegeven van de Matthäus-passion. En dat was het cadeau wat 14-jarige Felix aan zijn oma vroeg voor kerst. Ze liet een kopie maken van het stuk en dat was het kerstcadeau voor de 14-jarige Felix Mendelssohn Bartholdy. Eeuwig dankbaar blijven we zowel Willem Friedemann als Felix daarvoor. We gaan nu luisteren naar een kantate van Willem Friedemann Bach met de naam Lasset uns ablegen, die werken der Finsternis. Een kantate voor de eerste advent. Prachtige muziek waar de vader zeker te horen is, maar toch met een eigen persoonlijke touch. U hoort Barbara Schiek, Claudia Schubert, Wilfried Jochens, Stefan Schreckensberger en de Rheinische Kantorei met het kleine concert onder leiding van Herman Max.

Dat was de kantate Lasset und Ablegen, die Werke der Finsternis. Een kantate voor de eerste advent van Willem Friedemann Bach. En u hoorde Boris Lieck sopraan, Claudia Schubert-Alt, Wilfried Jochens, tenor en Stefan Schreckensberger bas, samen met de Rheinische Kantorei, om dat kleine concert onder leiding van Herman Marx. Nu naar Carl Philipp Emanuel, Bachs tweede zoon, die Emanuel genoemd werd. De bekendste en de best betaalde Bach-muzikus ooit. Met de wereldstad Hamburg als zijn laatste station, waar hij zijn peetvader Telemann opvolgde. Hij was het derde kind van Bach en de tweede zoon die in Weimar geboren werd, in 1714 dus. Hij was op zijn zesde al wees toen zijn moeder, Maria Barbara, in 1720 stierf. Maar hij kon gelukkig bij zijn vader en familie blijven wonen, want de zus van zijn moeder woonde bij vader Sebastian in. En bovendien trouwde deze eind 1722 met zangeres Anna Magdalena Wilke, die dus zijn stiefmoeder werd. Het gezin kon bijeen blijven. Dat was anders dan zijn vader Sebastian had meegemaakt. Die was op zijn negende al volwijze, had binnen een jaar zijn beide ouders verloren. En moest ook gaan wonen bij een andere broer en verhuizen daarvoor. En verloor zo niet alleen zijn ouders, maar ook huis en haard, stad en school en vriendjes. We gaan luisteren naar het mooie concert voor klavercimbal in D-klein van Carl Philipp Emanuel, gespeeld door Gusto Leonard en zijn barokensemble.

U hoorde het concert in D-klein voor klavercimbal, week U 23 van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Gustav Leonhard en een barokensemble onder zijn leiding. Dit was voor vandaag Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Ik ben Govert-Jan Bach, presentator en samensteller van dit programma. Misschien tot morgen.

weer eens even veel nieuwe Bach-cd's laten horen. De productie daarvan gaat onverminderd voort, met wel iedere maand 1 of 2 cd's en soms zijn er hele mooie uitvoeringen tussen. Zo is er weer een nieuwe cantate-cd van Philip Herrewegen. We hebben net van hem weer een prachtige Matthäus-passion gehoord in het Concertgebouw met Juan Pasen. Eigenlijk stond hij daarmee in die oeroude traditie sinds 1899 die Willem Mengelberg nog was begonnen. Twee grandioze zangers van die Matthäus-passion staan op de nieuwe cd van Philip Herrewegen. Damien Guillon en de vertrouwde Peter Kooi. Nu dus de cantate, BWV 48, Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen, voor de 20e zondag na Trinitatis, waar deze twee zangers ook aan meedoen. Deze cantate is nog in 1723 geschreven en we horen al veel van de passionen in deze muziek doorschemeren. De muziek is al vermaakt en je zou niet zeggen dat Bach eigenlijk aan het experimenteren is, maar dat doet hij wel. In het beginkoor, een lamento in G klein, een klaagzang, net als in koor 1 en 2 van het beginkoor van de Matthäus-passion. Thema is zwaar. Naar aanleiding van de genezing van een verlamde door Jezus gaat het eigenlijk over de ellendige staat van de mens. En dat is vaak ziekte en lijden. Ich elender Mensch. Die tekst is afkomstig van een koraal, wat Bach goed kende. Net als met vele andere koralen gaat het om ich, ich, ich. Het ik staat centraal, vooral het lijdende, het moeizame leven van het ich, het ik. En Bach weeft zo'n koraal daar dan tussenin, in dat koor. Als de Bachs geen muzici waren, dan waren het vaak tapijtwevers. En dat weven, dat zit ze als het ware in de genen. Het koraal, wat hij in dat zware koor weeft, is hoopvoller dan die klaagzang van het koor. En die techniek die vinden we ook terug in het begin van de Matthäus-passion. Een zware klaagzang en dan komt het sopranenkoor in G groot daar bovenuit. Na dat eerste koor van deze cantate, dan komt de alt. En dan moduleert de muziek al via een aantal kruisen naar majeur. Kruisen betekent naar boven, omhoog. De genezing die plaatsvindt van de verlamde is als het ware hoorbaar in de noten. En ook zichtbaar door de kruisen in de muziektekst, voor de muziekkenner van die dagen. De tweede helft van deze cantate is dan weer lichter en transparanter van toon. Het schuurt minder en er zijn minder dissonanten en schijnende momenten te horen. Let op de alto. Damien Guillon is een raszanger. We gaan de komende tijd meer van hem horen. Cantate 48. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen?

U hoorde de kantate 48, Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Gezongen door de alto Damien Guillon en de tenor Thomas Haps. Samen met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Zijn nieuwe cd voor deze maanden. Ook nieuw is de cd van bewerking van vioolstukken, solostukken, voor mandoline door Chris Thiele. Ik denk Chris Thiele, want het is een Amerikaan. De mandolineklank is op deze opname heel subtiel en niet zo scherp als hij nog wel eens te horen is. Het doet zelfs een beetje denken aan het klavichord, dat hele zachte tafelklaversimmeltje. Portable was dat. Je kon het op reis meenemen en het werd ook vaak bespeeld thuis door de vrouwen. We komen daar binnenkort nog op terug in verband met Carl Philipp Emanuel, die als kind dat vaak speelde. De solostukken voor instrumenten, voor de viool en de cello, die dus geen echte akkoorden kunnen maken, werken eigenlijk met het principe van de suggestie. Je denkt als het ware de akkoorden erbij die normalerwijs in de begeleiding van een of ander begeleidingsinstrument zou zijn, zoals een klavier of klavercimbal. En dat geeft een bijzonder effect. Die wordt als het ware door deze muziek aan het werk gezet. En dat is waarschijnlijk ook de magie van deze muziek. Je moet luisteren, je moet meedoen, anders verdwijnt het. We gaan luisteren naar de eerste partita in B klein, BWV 1002, van voor viool dus, solo, maar bewerkt voor de mandoline door Chris Thiele.

U hoorde de bewerking van de eerste partita voor solo-viool voor mandoline, gespeeld door Chris Tile. Van hetzelfde label Nonsuch, dat betekent eigenlijk er is geen gelijke, de Goldberg-variaties, ja, nu door de pianist Jeremy Denk. In Amerika al een heel geliefd fenomeen. Hij is origineel, hij is verfrissend. Hij is dienstbaar aan de muziek. Het is een nieuwe Glenn Gould, maar ja, wat frisser en wat transparanter en wat minder met zijn ego erop drukkend. We gaan luisteren naar de eerste variaties en morgen krijgt u de rest tijdens de hele uitzending. Jeremy Denk heeft een groot denkraam en hij bezit een oermuzikaliteit.

Dat waren de eerste variaties uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, gespeeld op piano door Jeremy Denk. Morgen is het hele uur gewijd aan de rest van de Goldberg-variaties. Dit was Geen dag zonder Bach van de Concertzender, ieder werkdag uitgezonden van 1 tot 2 uur. Samenstelling en presentatie Govert-Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2 met muziek van, door en met Bach. Vandaag zouden we doorgaan met de rest van de variaties van de Goldberg-muziek, BWV 988, de zogenaamde Goldberg-variaties, gespeeld door de Amerikaanse pianist Jeremy Denk. En we gaan luisteren tot het eind, waar het kort libet verschijnt en de herhaling van de aria van het begin.

1988, de zogenaamde Goldberg-variaties, gespeeld door de Amerikaanse pianist Jeremy Denk. En we gaan luisteren tot het eind, waar het kort libet verschijnt en de herhaling van de aria van het begin.

internationale roem door. In de jaren 60 was ze bovendien een van de beste Bach-zangeressen van die tijd. Maarten het Hart zag haar altijd als de ideale Bach-zangeres. En voor de doorbraak van de historically informed performance periode was ze dat ook wel. Weinig vibrato, een enorme aandacht voor de tekst, altijd een perfecte uitspraak van de betreffende taal. Zij behoorde in die tijd, samen met Jeanette Baker, tot de grootste zangeressen die een heel breed repertoire hadden. Met uitsluiting van de opera, want dat was voor haar een andere wereld. We sluiten maar meteen aan met de Johannes Passion. In de opname van Karel Münchinger was ze nog net in haar toptijd. U hoort Ich folge dir gleichfalls nach en Zerfließe mein Herze, beide uit de Johannes Passie. Mooi, rustig tempo, ronkende basso continuo, ook erg beschaafd, niet theatraal. Echt liedkunst geprojecteerd op Bach. Alles mag met Bach. Alles mit Bach und nicht ohne ihn.

Ich folge dir gleichfalls en zerfließe mein Herze uit de Johannespassion, werd gezongen door de sopraan Ellie Amerling, begeleid door het Stuttgarter Kammerorchester Karl Münchinger. Uit 1975 was deze opname. In 1966 was de Matthäuspassie onder Karl Münchinger een doorbraak. Hij deed alles met alleen jongenskoor en zorgde voor een dynamische uitvoering, geweldig door Decca opgenomen. Het was eigenlijk de wegbereider voor Nicolaus Arnoncourt en de zijnen, die echt in de archieven doken. Ellie Amerling glorieert hier en brengt een mooie, doorleefde Bach, strak, maar wel nog steeds zorgvuldig gearticuleerd en verzorgd. En met een groet aan Maarten het Hart, want het is zijn sopraan. U hoort uit de Matthäuspassion: Ich will dir mein Herze schenken, so ist mein Jesus nun gefangen, met Marga Höfken en Aus Liebe will mein Heiland sterben.

Dat was uit de Matthäuspassie, ich will dir mein Herz schenken. So ist mein Jesus nun gefangen, en aus Liebe will mein Heiland sterben. De solisten Ellie Ameling en ook Marga Höfken-Alt met het Stuttgarter Hymnus Knabenkoor en het Kammerorchester onder leiding van Karl Münchinger. Een nooit op cd uitgekomen opname van Bach-kantates met de grote Ernest Ansermet hebben we voor u geselecteerd. Ameling zingt met Helen Watts, het prachtige duet voor sopraan en alt, Gedenk aan Jesu bitteren tood uit BWV 101. Niem van ons, Herr du treuer Gott. Eerst het beginkoor. Grootse muziek met een grootse architectuur. Bach is dan in 1724 al bezig met het ontwerp van zijn Matthäuspassie. In het duet, denk aan het duet Zo is mijn Jesus nun gevangen uit de Matthäuspassie, dat u net gehoord heeft. In de tijd voorafgaand aan de Matthäuspassie oefent Bach zich in dat ontwerp en laat hij de gemeente wennen aan die diepe taal van de gravitas.

Neem van ons her do treuer God. U hoorde Ellie Ameling en Helen Watts met het Pro Arte Koor en met l'Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Ernest Ansermet. In hetzelfde jaar dat Münchinger met Ameling die vermaarde Matthäuspassie opneemt, kiest ook de strenge Gustav Leonhardt voor haar wanneer hij het Notenbüchlein van Anna Magdalena Bach gaat opnemen. Daarover in een andere uitzending meer, maar hoor hoe in deze magistrale uitvoering Ellie Ameling zich naadloos voegt in de heldere ideeën van Gustav Leonhardt. Die is niet streng of houterig, als zijn lichaamstaal soms doet vermoeden, maar levendig en speels. Ameling op haar best in deze historische opname. U hoort achtereenvolgens Wils du mein Herze schenken, BWV 518, Bis du bei mir, BWV 508, Dier, dier, Jehova wil ich singen, BWV 299 en Ich habe genoeg, Schlummert ein uit BWV 82a.

En dat was Wils du mein Herze schenken, Bis du bei mir en Ich habe genug schlummert ein. U hoorde Ellie Ameling met Gustav Leonhard. En tot zover Geen dag zonder Bach. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Presentatie Joop van Zijl. En de samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Morgen gaan we weer verder. Tot dan.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2. Vandaag is de hele aflevering weer gewijd aan de jarige, om zo te zeggen, Carl Philipp Emanuel Bach. 300 jaar geleden geboren in Weimar. En hij verdient dat, die aandacht, want hij is veel te onbekend. We gaan dit hele uur luisteren naar een cd, een nieuwe cd. Een magnifieke constructie van een concert, reconstructie eigenlijk, dat hij op 9 april 1786 gaf. Dat hebben we dus. Dat was 2 jaar voor zijn dood. En dat was daardoor wel getekend. Hij stelde het eigenlijk samen op basis van zijn hele oeuvre. Eerst komt het mooie Magnificat uit 1749. En dat had hij geschreven in de hoop de baan van zijn vader in Leipzig te kunnen krijgen. Wat niet lukte. U hoort mooie muziek, het is echt Carl Philipp Emanuel, maar de invloed van vader is nog onmiskenbaar. U gaat het Magnificat horen in de uitvoering van het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek onder leiding van Hans Christoph Rademann.

U hoorde net het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach uit 1749. Het werd gezongen op een nieuwe cd door Elizabeth Watts, sopraan, Wiebke Liemkoel, alt, Lothar Ordinius, tenor, Marcus Eiche, bas, samen met het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek, nu geleid door Hans-Christoph Rademan. De reconstructie van dit prachtig concert uit 1786 had ook ruimte voor een heel mooi koorstuk Heilig is Gott voor dubbelkoor. Carl Philipp Emanuel, hij werd Emanuel genoemd door zijn familie, beschouwde dit eigenlijk als zijn zwanenzang. Het is een stuk met ongelooflijke diepte en het requiem van Mozart, dat hoor je al aankomen. Emanuel was een Bach die uiteindelijk toch een heel eigen stijl ontwikkelde. En hij hoopte dat men hem na zijn dood niet te snel zou vergeten. Nou, we doen ons best, want het is heel mooi. U hoort weer het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek onder leiding van Hans-Christoph Rademan.

U hoorde net het motet Heilig is God van Carl Philipp Emanuel Bach. Het werd gezongen door het Rias Kamerkoor en de Academie voor Altmuziek onder leiding van Hans-Christoph Rademan. En tot slot in dat concert, 1786, klonk die indringende strijkersymfonie in die Sturm und Drang-sfeer, overweldigende en originele muziek. Een muziek die brug slaat naar Mozart en Haydn. Zonder Emanuel Bach was Haydn ondenkbaar geweest. Het wordt heerlijk gespeeld door de Academie voor Alte Muziek Berlin.

Tot slot hoorde u de symfonie in D-groot, WQ 183 van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door de Academie voor Alte Muziek Berlin onder leiding van Hans-Christoph Rademann. Dit was het besluit van Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van het Concertcenter, samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van door en met Bach. Deze week gaan we eerst langs de vier Lutherse missen die Sebastian Bach schreef. En dan gaan we woensdag luisteren naar een solistenportret van Albert Schweitzer met orgelspel door hemzelf en gearrangeerde Bachmuziek uit Lambarene. Heel leuk, heel bijzonder. Met de donderdag, die valt ook op Hemelvaartsdag, is er aandacht voor Carl Philipp Emanuel en diens Hemelvaartsoratorium. Vandaag de missen BWV 235 en 234. Want we gaan op weg naar de Missa 1733, die Bach aan het eind van zijn leven verbreedde tot de zogenaamde Hohe Messe, de Missa Tota, de totale mis. En dit doen we met het oog op een uitvoering op zondag 8 juni, Pinksterdag, eerste Pinksterdag, in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam, om 15 uur. Door het Bach Ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Costense. Vandaag, na de Missa 1733, voor het Hof geschreven van Dresden, ging Bach meer van het type van deze Missa Brevis maken. In 1734 schrijft hij het Weihnachtsoratorium, waarin hij ook veel oud kantatenmateriaal verwerkt. Hij hergebruikt dat eigenlijk. Dat noemen we parodiëren. Hij heeft de smaak van dat parodiëren dan zo te pakken dat hij dat ook doet met de oratoria voor Pasen en Hemelvaart. En in het vervolg daarvan kunnen we deze Lutherse missen zien. Deze Lutherse missen waren in Latijn en die werden gebruikt in de Lutherse kerk voor hoogtijdagen en konden in principe zowel in een Lutherse als in een katholieke dienst gebruikt worden, maar werden voornamelijk gebruikt in de Lutherse kerk. Albert Schweitzer, aan wie het solistenportret van woensdag is gewijd, vond dat hergebruik op andere teksten eigenlijk maar niks. Het paste niet in het romantische beeld van het grote christelijke genie die alles opnieuw uitvond. Schweitzer noemde het zelfs barbarij, maar daarover verder op woensdag. Wij zijn er juist erg gelukkig mee dat die Lutherse missen er zijn, want Bach selecteerde de mooiste kantatenstukken en bewerkte die kunstig en vooral erg passend voor de universele misteksten in Latijn. Eigenlijk is het luisteren naar deze missen de beste start om de kantates te leren kennen, want er zijn geen recitatieven met zware christelijke teksten, teksten die vaak vol zijn van zonde en vermaning. Het is gewoon puur muziek met die Latijnse, wat universele, wat abstracte teksten. We beginnen met de Missa 235, BWV 235, in G-klein.

U hoorde de Missa Brevis, Bachwerken Versailles 233 in F groot, uitgevoerd door het Pygmalion Ensemble onder leiding van Raphaël Pichon. En we gaan nu door met de vierde mis, de Missa Brevis BWV 236 in G groot, door hetzelfde ensemble.

Dat was tot besluit de Missa BWV 236 in G-groot, uitgevoerd door het Pygmalion Ensemble onder leiding van Raphaël Pichon. Dat waren de vier Lutherse missen, vooruitlopend op de Hohe Messe die we de volgende week gaan uitzenden. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. U kunt alles nakijken op de playlist en u kunt ook terugluisteren via Uitzending Gemist. En u kunt ook reageren bij bach@concertzender.nl. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator. En ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen, waar we het zeer boeiende solistenportret van Albert Schweitzer laten horen. Tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van, door en met Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator, bij afwezigheid van Joop van Zijl. Maar hij komt terug op een dag. Vandaag Albert Schweitzer, een solistenportret. Heel bijzonder dat we opname hebben van hem, want hij is nu al een tijd overleden in 1965. En er zijn toch nog heel wat opnames van hem als organist. Hij werd geboren op 14 januari 1875 in Kaisersberg in de Elzas, wat toen Duits grondgebied was. Albert Schweitzer was een Luthers theoloog, hij was filosoof, hij was muzikus, hij was arts en medisch zendeling. Hij kreeg in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede. En hij is behalve door zijn medische werk in Afrika vooral bekend geworden door zijn filosofie over cultuur en ethiek. En als muzikus door zijn studies en interpretatie op orgel en piano van de muziek van Johann Sebastian Bach. Albert Schweitzer beleefde naar eigen zeggen een gelukkige jeugd. Hij was wel echter een ziekelijk kind, wat men aan de sterke, gezonde mannen van later niet zou afzien. Hij was ook, en dat is nog vreemder, laat met lezen en schrijven. En hij leerde slecht. Dat is bij meer genieën zo. We denken maar aan Churchill of aan Einstein. Hij noemde zichzelf een traag en dromerig kind. Daarom dwong hij zichzelf, toen hij opgroeide, om juist die onderwerpen te leren beheersen die moeilijk voor hem waren. Bijvoorbeeld het Hebreeuws. Op muzikaal vlak was hij wel zeer begaafd. Toen hij 7 jaar oud was, had hij reeds een psalm gecomponeerd en speelde hij op het harmonium koraalmelodieën met zelfgevonden harmonieën. Op zijn 8e begon hij al op kerkorgels te spelen. Een hartstocht die hij van zijn grootvader had geërfd. Hij volgde het gymnasium in Mühlhausen met dank aan een oud oom die daar directeur was van de volksscholen en bereid was hem in huis te nemen. Zijn vader had dit onderwijs voor hem waarschijnlijk nooit kunnen betalen. In huis bij deze oud oom kwam Albert Schweitzer, de jonge Albert dus, onder strenge tucht te staan, waarvoor hij later zijn diepe dankbaarheid uitte. Op 18 juni 1893, hij is dan 18 jaar, haalde hij met tamelijk middelmatige eindcijfers zijn eindexamen. In oktober van datzelfde jaar ontving hij orgelles van de grote Parijse organist Charles-Marie Widor, bekostigd door een oom die koopman in Parijs was. Er ontstond een bijzondere vriendschap tussen Widor en Schweitzer. Eind oktober, 1893, datzelfde jaar dus, begon hij filosofie en theologie te studeren in Straatsburg. Slechts onderbroken door zijn militaire dienstplicht in 1894 stortte hij zich op zijn studie en verdiepte zich in de eerste jaren bovenmatig in het Nieuwe Testament en het leven van Jezus. Hij bleef ook op muzikaal vlak bezig als orgelbegeleider bij Bachconcerten, onder andere van de Passionen en Cantates van het Sint-Wilhelmkoor in Straatsburg. We gaan nu eerst luisteren naar de beroemde Toccata Fuga in D-klein, BWV 565. Let wel, een opname uit 1935. En dat is te horen. Orgel opnemen is al zo moeilijk en in die tijd was het toch niet briljant. En toch is het echt Albert Schweitzer die je gaat horen.

U hoorde de Toccata en Fuga in D klein, BBV 565, gespeeld door Albert Schweitzer op een helaas onbekend orgel. In Straatsburg leerde hij ook de opera's van Wagner kennen. En u zou het niet verwachten, maar Albert Schweitzer ontwikkelde zich als een echte Wagneriaan. En zo benaderde hij Bach ook, wat soms een beetje ingewikkeld was. Na zijn eerste examen theologie in 1898 besloot hij zich, gesteund door een beurs, zich nu op de filosofie toe te leggen. Daartoe verhuisde hij naar Parijs, waar hij opnieuw orgellessen van Widor volgde en zich verdiepte in de filosoof Immanuel Kant. De toen nog niet al te grote wereldstad beviel hem zeer, behalve de nieuwere orgels. De klank was dreunend en droog van Schweitzer. Eind juli dat jaar keerde hij terug naar Straatsburg en promoveerde op Kant. En daar in Straatsburg hield hij in het Duits colleges over filosofen als Friedrich Nietzsche en Arthur Schopenhauer en Goethes Faust. In 1900 behaalde hij de graad van dokter in de theologie met zijn werk over het avondmaal. In 1902 begon hij colleges te geven aan de theologische faculteit aldaar. En in 1905 publiceerde hij in het Frans een biografie over Johann Sebastian Bach. Hoewel Albert Schweitzer een van de grootste Bach-kenners ooit ook een voortreffelijk organist was, speelde hij Bachs werk toch niet zo zwaar aangezet als toen gebruikelijk was. Hij is natuurlijk toch meer bekend geworden door zijn werk als arts in Lambarene. Maar onderschat niet hoeveel hij gedaan heeft voor de muziek van Bach. Wij zullen zijn cv later vervolgen, maar eerst gaan we naar ontzettend leuke muziek luisteren van een cd gemaakt in Afrika met de titel Lambarene Bach to Africa, in het Engels Back to Africa. En in de cd wordt een verbinding gemaakt van stukken van Bach samen met Afrikaanse ritmes en instrumenten. Luister maar naar het beginkoor van Johannes Passion, Herr unser Herrscher.

U hoorde een bewerking van de cd Lamarena, Back to Africa, Bach to Africa, van Herr Oeserherrscher van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. In 1905 voltooide Albert Schweitzer een studie over de bouw van het orgel. Ja, het orgel was heel erg belangrijk voor hem, het instrument, het apparaat. Hij had bij zijn bed in Gunsbach, het stadje van Albert Schweitzer, we zijn er net op bedevaart naartoe geweest, een portret van Silbermann hangen. En daarna, na dat boek over het orgel, begon hij met de studie medicijnen, een derde studie, om tropenarts in Afrika te worden. Al langer liep hij namelijk rond met het idee iets te doen aan het voor hem onbegrijpelijke gegeven dat hij een gelukkig leven leiden mocht, terwijl er zoveel mensen met leed en zorg kampten. In zijn vriendenkring werd zijn voornemen niet goed ontvangen. Men betoogde dat hij uiteindelijk meer goeds kon doen door vanuit Europa zijn wetenschappelijke kennis te verspreiden. Maar Schweitzer, zo was hij, hield voet bij stuk en begon in oktober 1905, dus nog op zijn 30ste, aan de studie medicijnen en bood zijn diensten aan het Parijse zendingsgenootschap. Drukke jaren braken aan, want na zijn studie medicijnen bleef hij ook orgel spelen. Was hij predikant en docent in de theologie in Straatsburg. Wel legde hij in 1906 zijn functie als directeur van het theologisch seminarium naast zich neer. Desalniettemin had hij regelmatig een moeheidscrisis, met name tijdens examendagen. In oktober 1911 volbracht hij zijn medisch staatsexamen, waarna hij nog slechts een jaar in een kliniek moest werken en een dissertatie moest schrijven om als arts aan het werk te mogen. Voor zijn dissertatie onderzocht Schweitzer vanuit medisch oogpunt of Jezus' messiasverwachtingen ontsproten uit een geestesziekte. En dat was niet zo, volgens Schweitzer. Tijdens het schrijven van deze dissertatie begon hij zich voor te bereiden op zijn reis naar Afrika. In 1912 stopte hij colleges te geven en nam hij ontslag als predikant. Nadat hij het Parijse zendingsgenootschap had overtuigd dat hij alleen als arts en niet als onorthodox christen en predikant naar Afrika af zou reizen, en nadat het Franse ministerie van koloniën toestond dat een arts met alleen een Duits diploma uitgezonden kon worden, kon hij met zijn echtgenote Helene Breslau eindelijk op reis. U hoort hem nu in dat ongelooflijke jeugdwerk van Johann Sebastian, de Passacaglia voor orgel. Hier ontmoeten twee jonge genieën elkaar. De ostinato, die doorgaande baslijn in dit magistrale werk lekt dezelfde energie uit te stralen, waarmee de bijzondere mens, Albert Schweitzer, wist door te zetten tegen de stroom in en zich vestigde in Lamarene, waar hij altijd Bach bleef spelen, vooral om het daar vol te houden, dat werk. En ook, zoals hij zelf zegt, als troost. Die muziek had hij nodig. Hij kreeg een geprepareerde piano om daar te kunnen blijven spelen, met holtes in de toetsen om het vocht van het regenwoud af te voeren, en met een soort van pedaalwerk dat leek alsof hij toch een orgel speelde. En die troost kreeg hij door zelf de muziek te spelen. Twee mensen hadden hem diepgaand beïnvloed: Jezus van Nazareth en Johann Sebastian Bach.

U hoorde de Passacaglia in C-klein, Bach Wegeversagt iets 582, gespeeld door Albert Schweitzer op het orgel van de All Hallows Church in Londen. Opname uit 1951. Albert Schweitzer was in zijn tijd echt een zeer beroemd organist. Hij speelde echt overal, de hele wereld. En ook in Nederland. Hij speelde in de Vrije Gemeente, wat nu Paradiso is. Hij speelde in Groningen, in de Martinikerk. Hij speelde in de BAVO in Haarlem. En hij deed dat vooral om geld bij elkaar te verzamelen voor zijn Lamarende-project. Hij was bijzonder geïnteresseerd in de muziek van Johann Sebastian Bach en bestudeerde onder andere de religieuze elementen in deze muziek. Daaruit voortvloeiend ontwikkelde en publiceerde hij een eenvoudige, onopgesmukte stijl van uitvoeren, waarvan hij vond dat dat meer paste bij Bach en zijn tijd. En dit werkte hij uit in zijn beroemde biografie Johann Sebastian Bach. Dat hij in 1905 eerst schreef in het Frans op verzoek van de Parijse organist en zijn leraar Charles Midor-Widor. Later werd het uitgebreid en in het Duits uitgegeven. Dit boek, deze biografie, die nog steeds een standaardbiografie is, zette een trend in die zeer lang de stijl van uitvoering van Bachs muziek heeft beïnvloed. In die zin was hij echt een wegbereider voor de authentieke aanpak. Ook het ontstaan van de Nederlandse Bachvereniging, die zich verzette tegen de pathetische uitvoering van Willem Bengelberg in het Concertgebouw, was gestoeld op zijn opvattingen om de eenvoud in Bachs muziek te zoeken. Hij stond ook bekend om zijn actieve belangstelling voor de constructie, zeg maar de techniek van het orgel. In 1951 instigeerde hij in de vrijzinnig protestantse Levenbergkerk te Utrecht de bouw van een nieuw orgel. Dit werd enkele jaren later opgeleverd uit de werkplaats van de Zaanse orgelmaker Flintrop, met wie hij reeds eerder had samengewerkt. Dit instrument is het enige blijvende markeringsobject in Nederland van Schweitzers visie op de moderne orgelbouw, die vele jaren eerder in de Elsasse orgelreform tot uitdrukking was gekomen. We luisteren nu naar het orgelprelude orgelkoraal Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654, op het Silbermann-orgel van de Aurélie te Straßburg, 1936 opgenomen.

U luisterde naar Schmücke dich, o liebe Seele, koraalprelude 654 op het Silbermann-orgel van de Aurélie te Straatsburg, gespeeld in 1936 door Albert Schweitzer zelf. Schweitzer als denker en als mens kunnen eigenlijk niet worden opgesplitst in segmenten. Daarvoor waren zijn denken, overtuiging en handelen te veel één. Voor een goed overzicht echter is het toch handig zijn theologische, muzikologische, filosofische en medische werk apart te beschrijven. Dat gaan we hier nu verder niet doen. Ik zie verder onder Wikipedia. Van belang zijn zijn nieuwtestamentische studies. En de latere, die mystieke des apostel Paulus uit 1930... beschrijft zijn belangstelling voor de messiaanse verwachting, voor de christelijke eschatologie, over het einde der tijden, over de verlossing van het lijden en de vervulling van de belofte van het Koninkrijk van God. Overigens wordt zijn werk ook gekleurd door een enigszins pantheïstische inslag en door zijn belangstelling voor filosofieën, ook die uit India. In feite zou je Albert Schweitzer ook een mysticus kunnen noemen. In dezelfde zin als Johann Sebastian Bach ook een mysticus was. Het kernpunt van Schweitzer filosofie is de term eerbied voor het leven. In zijn ogen was de beschaving in verval vanwege een algemeen gebrek aan de wil om lief te hebben. Naar zijn stellige overtuiging moet men het hele leven eerbiedigen en daarmee ook lief hebben. Hiermee ging hij lijnrecht in tegen de dan vooral bij jongeren populaire filosofie van Friedrich Nietzsche. Hij had meer op met de denktrand van de Russische schrijver Leo Tolstoy, wiens werk hij zeer bewonderde. Sommige tijdgenoten vergeleken Schweitzers denken met dat van Franciscus van Assisi, wat hij niet tegensprak. Zijn persoonlijke credo was: ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil. U hoort nu het roerdwool uit uw als persoon uit de CD Lamarena Back to Africa.

U hoort de bewerking van Roert Wohl uit uw Hans Passion van de CD La Barena Back to Africa. Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil. Met leven bedoelde Schweitzer elk levend mens, dier en ding in de hele kosmos. Hij bepleitte een soort spirituele verhouding voor het grote geheel, zag dat als een vorm van overgave aan het leven en aan de liefde voor al wat leeft. Op deze overtuiging bouwde hij zijn meest bekende theorie over cultuur en ethiek, waarover hij zijn hele verdere leven bij allerlei gelegenheden sprak. Hij hoopte dat hij daarmee wezenlijk bijdroeg aan een nieuwe renaissance van de mensheid. Een mensheid, bepleitte hij, die nadenkt en zich daardoor bewust wordt van zijn context. Het omringende leven, het milieu. En de mens met een nieuwe liefde en met nieuwe wilskracht zou worden die daarnaar zou handelen. Autonoom nadenken over de waarheid, de essentie van het leven, zou volgens Schweitzer resulteren in het verkrijgen van een noodzakelijke innerlijke kracht tot het doen van nobele, verheven daden ten gunste van al wat leeft. Schweitzer werd alom gerespecteerd voor het in praktijk brengen van zijn eigen theorie. Zoals u ook kunt horen, deze prachtige koraalprelude Christum, wir sollen loben schon.

U hoorde de koraalprelude Christum, wie sollen loben schon, BWV 656, door Albert Schweitzer zelf gespeeld op het Silbermann-orgel van de Aurélie in Straatsburg in 1936. Dit was Geen dag zonder Bach, samengesteld en ingesproken door Govert-Jan Bach. Misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Samengesteld en ingesproken door Govert-Jan Bach. Vandaag gaan we verder met de 300-jarige Carl Philipp Emanuel Bach, de tweede zoon van Sebastian. Hoewel hij zijn klavierwerken vooral schreef voor klaversymbool en de opkomende fortepiano, wordt zijn werk natuurlijk momenteel ook gewoon op de vleugel gespeeld. En als je dat dan hoort, dan komt dat ineens een stuk dichterbij en ervaren we deze unieke schakel tussen Johann Sebastian Bach zijn vader en de klassieken als Haydn en Mozart. En je hoort ook de volstrekte eigenheid van Emanuels werk. Hij is meer dan een tussenschakel. Hij is een componist die vaker gehoord dient te worden. Hier wordt een sonate prachtig gespeeld door pleitbezorgster Anna Maria Markovina, die zijn hele klavieroeuvre vastlegde voor Hensler. We gaan luisteren naar de klaviersonate in C klein, WQ 65.

hoorde het eerste deel van Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, WQ 240 van Karl Philipp Emanuel Bach. Gezongen door Barbara Schliek, sopraan, Christophe Pricardien, tenor, Steven Verkoe, bas en de Rijnische Cantorée met als kleine concert onder leiding van Herman Max. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender, samengesteld en gepresenteerd door Govert Jan Bach. U kunt alles terugvinden en terugluisteren via de site en ook reageren via bachconcertzender.nl. Hoe bijvoorbeeld vindt u deze muziek van Karl Philipp Emanuel? Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik heet u van harte welkom om weer verder te gaan met de muziek van Bach. Misschien is dit wel een goed moment om de formule van Geen Dag Zonder Bach nog eens eventjes te benoemen, te verklaren. We zijn nu ruim anderhalf jaar bezig ermee en die formule is nog steeds alles mit Bach und nichts ohne ihm. Vrij naar een van zijn recent ontdekte stukken. De formule is heel anders dan die prachtige aanpak van de Nederlandse Bachvereniging. All of Bach. In die aanpak wordt al zijn werk audiovisueel opgenomen en op internet geplaatst, vrij toegankelijk. Al de meesterwerken, al die kleine 1100 meesterwerken van Sebastian Bach, worden in een meesterlijk megaproject neergezet. Dat zal zo'n 10 jaar gaan duren. Alles is dus op te zoeken straks via All of Bach, de All of Bach site. En dat zijn allemaal zeer mooie en goede uitvoeringen van heel verschillende topmensen. En met een veel grotere kwaliteit dan voor YouTube. Want daar is het nog wel eens wat slechts tussen. De buurvrouw die ook een beetje Bach speelt. Goed, wij doen dus ook alles van Bach, maar alleen audio dus. Maar we doen ook iets anders. We doen vroeg veel met de familie. Zoons, die geweldige muzikale zoons. Neven, en vooral ooms en voorvaderen. En ook van leraren en leerlingen. Tijdgenoten en ook collega's om Johann Sebastian Bach meer in zijn biotoop te kunnen zetten. Zelfs stukken van volgelingen van formaat, zoals Brahms of Mozart, die veel met zijn fuga's deed. En al die muziek in alle mogelijke bewerkingen. Om zo te zeggen van de Steinway tot de stofzuigerslang, om twee uitersten te noemen. En steeds met veel aandacht voor recente ontdekkingen en uitvoeringsaanpak. Dat betekent weinig Bengelberg en veel enkelvoudige bezetting. Vandaag beginnen we daarom met die heerlijke cd van Tragicomedia van Stephen Stubbs. Een oermuzikale groep met veel elan, die al in menige Monteverdi-opera op de plank heeft gezet. Te denken valt ook aan hun prachtige Maria Vespers in de Leidse Pieterskerk. Ze maakt een leuke cd met een selectie uit het notenbuchlein van Anna Magdalena Bach, de tweede vrouw van Bach, waarover we straks meer vertellen. Tragicomedia ziet dat als ware als de housemuziek van de familie Bach. En het geeft een soort van inkijkje wat er in huizen Bach aan muziek werd gedaan. Zeg maar gewoon aan de keukentafel. Daarom begonnen zij de cd met iets voor de ochtend. Wacht auf, ruft und systeme. Een soort van ontbijtmuziek. Je hoort de heerlijke lichte tenor van John Potter, die u wellicht kent van het Hilliard Ensemble. En u hoort ook allerlei leuke tijd-eigen instrumentjes als de tischharfe en de spitsharfe.

U hoorde onder andere de aria, die later onderdeel zou worden, begin onderdeel van de Goldberg-variaties, en een bewerking voor tenor in dit geval uit kantate 82 Ich habe genug. Voor het Notenbüchlein schreef Anna Magdalena de Franse suites over, zowel in 1722 als ook weer een aantal in 1725. Zou ze die zelf al hebben kunnen spelen? Dat is toch wel redelijk moeilijk. Sebastian deed eigenlijk alles wat hij deed na zijn cantates in de educatieve sfeer. Voor zijn leerlingen, hij had er heel wat, die woonden ook bij hem in. Voor zijn zoons, die ook zijn leerling waren, en dus misschien ook wel voor zijn vrouw. U hoort nu achter elkaar de eerste drie Franse suites. En die naam Frans, en het wordt suite vooral vanwege de kende Franse indeling van delen. Allemande, courante, sarabande, soms een air of een cavotte, en dan menu met 1 en 2, en dan een gique ter afsluiting. Dat model komt eigenlijk iedere keer voor. En u hoort Joseph Payne op een prachtige Rückerskopie, een kopie van een oud instrument uit 1628, die bijzonder mooi klinkt.

Dat was ter afsluiting vandaag de Franse suite 1, 2 en 3, BWV 812, 813 en 814, gespeeld door Joseph Payne op een cover-symbol als een kopie van Rückers 1628. Dit was weer vandaag een aflevering van Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. U kunt altijd uw commentaar en opmerkingen mailen naar bach@concertzender.nl en u kunt ook op het internet de speellijst, de playlist van vandaag vinden. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertcenter met muziek van Doer en van Bach. Samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Vandaag is het solistendag, de woensdag. En we gaan luisteren naar Ivo Jansen met dubbel S. Geboren in 1963 in Venlo. Hij studeerde in Amsterdam bij Jan Wijn aan het Zweling Conservatorium en won diverse prijzen. Maakte in 1988 zijn debuut in het Concertgebouw in Amsterdam. Tussen 1994 en 2006 maakte Jansen voor zijn eigen label Void Classics opname met het complete klavierwerk van Johann Sebastian Bach. Jansen geniet verder bekendheid als speler van kamermuziek en deelde het podium met artiesten zoals saxofonist Arno Bornkamp, die u enkele weken geleden kon horen in Café Zimmerman, maar ook met cellist Heinrich Schief, het Matanji Quartet en het Califax Rietquintet. En ook treedt Jansen heel vaak op met de schrijfster, dichteres Anna Enquist. Dat werk heeft geresulteerd in een aantal lezingen van Anna Enquist en dat komt prachtig uit in het boek van haar, dat indrukwekkende boek Contrapunt. Dat wordt afgewisseld met delen uit de Goldberg-variaties, gespeeld dus door Ivo Jansen. Het is prachtig uitgegeven als luisterboek, met dus de muziek erbij en de stem van Anna Enquist zelf, bij Roemenstein Uitgevers in Amsterdam. Vandaag kiezen wij even voor een stukje van die Goldberg-variaties, de aria die we eigenlijk al begin van de week hoorden, Ivo Jansen.